in de nacht. Langstraat FM.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gortdroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Het is vandaag haar geboortedag. Leanne Rimes, bekende Amerikaanse country- en popzangeres, die op 13-jarige leeftijd al begonnen is en uitgroeide tot een wereldwijde sensatie. Ja, destijds werd ze ook vergeleken met dat van de country-legende Patsy Cline. Ja, ze scoorde gigantische hits zoals Blue, How Do I Live en het ultieme pop-anthem Can't Fight the Moonlight. Ja, wereldwijd heeft ze meer dan 48 miljoen platen verkocht, hè. Ja, Leanne Rimes hoorde je met

dakje. Ja, en omdat er dus nu echt heel veel regen gevallen is, en dat gaat ook steeds vaker voorkomen, hè, de kans op hevige regenbuien en onweer neemt toe. Daarom heeft men nu een belangrijke weersatelliet de ruimte ingestuurd met de ogen op Europa. De satelliet is de tweede van deze generatie. Hij hangt binnenkort op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. En dan gaat hij met de aarde meedraaien en houdt hij onder meer de wolken, het noodweer, waterdampen, rook en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Ja, het is een flinke jongen, dat zegt de onderzoeker Jos de Laat van het KNMI. Het is een formaat van een kleine bestelbus die daar rondzweeft. Ja, de nieuwe satelliet kan elke 2,5 minuut opnames naar de aarde sturen. En ook onweer, hè, wordt door deze satelliet nu sneller gesignaleerd. Zo gaat informatie over bliksem nu eerder naar meteorologen. En daarmee kan iedereen op tijd gewaarschuwd worden als er een noodweer op komst is. Hè? Want zo is het wel natuurlijk, hè. Ja. Een nieuwe weersatelliet dus, hè. Ja, de satelliet die eind 2022 is gelanceerd, die legde bijvoorbeeld diverse bliksemflitsen vast tijdens de zware onweersbuien. Ja, zo staan er op internet ook wat foto's, zeg maar, die gemaakt zijn, hè, van de aarde door de bekende satelliet. Ja, nu is er dus weer een belangrijke weersatelliet de ruimte ingegaan, hè. Ja, dus eventjes afwachten geblazen. Ja, degene die het gedaan heeft, dat is EUMETSAT. Dat is een bedrijf die over satellieten gaat. En deze satelliet die gaat dus de boel in de gaten houden, hè. Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. Dit is Voor de Wekker Wakker. En ik zou bijna zeggen, we zijn los.

Ja, de opbrengst van het liedje van London Beat, This Is Your Life, ging in de tijd in 1991 naar het Wereld Natuurfonds. Was een liedje voor het goede doel, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders hebben naar schatting moeite met zelfstandig oogdruppelen. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in België en in Duitsland. Vooral het richten, het knijpen en het flesje stabiel houden blijken voor veel gebruikers lastig. Het wordt steeds relevanter nu professionele hulp bij druppelen minder vanzelfsprekend wordt. Ja, de ontwikkelaar van hulpmiddelen voor zelfstandige oogdruppelen baseert de schatting op landelijke gebruikerscijfers en uit eigen onderzoek. Zo zijn er 1,7 miljoen gebruikers van oogmedicatie. En uit het onderzoek van het bureau blijkt dat 76% van de ondervraagde oogdruppelgebruikers moeite heeft met de toediening. Dus dat zou op een makkelijkere manier mogelijk moeten zijn. En een massadonor uit de regio Groningen heeft de afgelopen 16 jaar al zeker 121 kinderen verwekt. Ja, het ministerie van Volksgezondheid is bijna 10 jaar op de hoogte van zijn donorschap, maar heeft niet ingegrepen. De man zat zelfs in een commissie die de donorwet evalueerde. Ja, spermadonor S, want zo wordt hij genoemd, heeft de spermabanklimiet al lang bereikt, maar bleef ook nog actief op de informele donormarkt. Via oproepjes op social media hielp hij vrouwen bij hun kinderwens. Het gebeurde via zelfinseminatie, zaadlozing in een bekertje bijvoorbeeld, waarna de wensmoeder het sperma inbracht, en soms ook door seks met wensmoeders te hebben. Hij beweerde tegen de vrouwen dat zijn aantal nakomelingen beperkt was en opereerde ook onder verschillende namen. Ja, dus een fikse spermadonor ontdekt in de regio Groningen. Ja, het ministerie van Volksgezondheid die was al een tijdje op de hoogte van de donoractiviteiten, maar hebben in principe niet ingegrepen. Zo blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. Maar het ministerie wist ook op welke schaal hij doneerde. Ja, en de seksman die kon daar niet echt duidelijkheid over geven. Maar als je het interview gezien hebt, nou, dan kun je dat wel raden. Ja, het verwekken van extreem veel kinderen via de informele route is namelijk niet verboden. Dat mag namelijk, hè. Als jij op social media zet van, heeft er nog iemand een kinderwens? En jij zorgt dat jouw zaad dan bij die vrouw terechtkomt, op welke manier dan ook. Dan is dat niet verboden. Dan mag dat volgens de Nederlandse wetten. Alleen ja, via de officiële bureaus moet het gereguleerd zijn, hè? Ja. Goed, vandaag regionale buitje. Op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag dan trekken er wel wat onweersbuien van zuidwest naar noordoost. Ook komen er forse windstoten voor. Ook is er ruimte voor de zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 21 tot 23 graden. Ja, voor komend weekend valt eerst nog een buitje. Schijnt ook af en toe de zon. Later in de middag, zaterdag, neemt de bewolking toe. En gaan we weer regen krijgen. En het wordt dan ongeveer komend weekend 23 graden. En dan hebben we ook te maken met een stevige zuidwestenwind.

Ja, dat konden ze wel met z'n tweeën van zulke mooie duetten maken. Hè? Ja, voor de wekker wakker, 28 augustus. Het is een mooie dag voor iedereen die niet van de zomer houdt. Het eind van de zomer komt er namelijk aan. Volgens de heilige Augustinus op Sint-Augustijn zullen de onweders over zijn. Kijk, en de opera Lohengrin van Wagner wordt voor het eerst opgevoerd. En dat gebeurde op deze dag in 1850. En voor zover bekend wordt er op deze dag voor het allereerst een foto van een tornado gemaakt. Ja, dat gebeurt in de Amerikaanse staat South Dakota. En de foto is nog steeds in de museums te zien. En de Zionistische beweging tot besluit houdt in Basel zijn eerste congres. Het is het eerste congres van vertegenwoordigers van het Jodendom sinds 2000 jaar. Theodor Herzl zegt tijdens het congres dat de Zionisten streven naar een tehuis voor Joden in Palestina. Ja, en nou ja, daar in die omtrek is het nog steeds allemaal ellende, oorlog, dood en verderf. Hè? Ja, dus we hebben er allemaal niks van geleerd. Hè? En trouwens, nog even het nieuws van vandaag. Het bericht van Nepal dat heerst momenteel op internet en via de nieuwssite. Het dodental daar is al opgelopen tot 469 volgens de politie in het land. Vermoedelijk blijft het aantal de komende tijd ook nog stijgen, want er zijn nog veel vermiste mensen. Ook in Tibet vielen doden, maar de Chinese autoriteiten zijn terughoudend met wat cijfers. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen. Ja, volgens de Verenigde Staten wordt ook nog gezocht naar bijna 100 Amerikanen die onderweg waren naar een heilige berg die gelegen is in Tibet.

Alleen op vrijdag.

0: grote bibliotheek van heel veel Elvis Presley liedjes. Dus we proberen zo min mogelijk herhalingen te doen hier in Voor de Wekker Wakker. Dit was I'm Leaving van Elvis Presley, want alleen op vrijdag hebben we Elvis Presley. En mocht je nog een leuk Elvis Presley liedje weten, alleen op vrijdag, dan mag dat natuurlijk via Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com.
1: Erik van Vliet.
0: Zo is het maar net. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is weer het een en ander losgekomen. Ja, Jelle D., bekend van het realityprogramma De Bondgenoten, wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een verzorgingstehuis in Oorschot. Ja, Talpa, de omroep, heeft besloten om alle afleveringen waarin D. te zien is offline te halen. De 26-jarige D. werd zondag aangehouden naar aanleiding van een onderzoek rondom het overlijden van een hoogbejaarde man in een woonzorgcentrum in Oorschot. D. die werkte daar als verzorger. Nou ja, tijdens het onderzoek volgde een tweede sterfgeval, ook weer van een hoogbejaarde man, waarvan D. in verband werd gebracht. Ja, D. was ook een van de eerste kandidaten van De Bondgenoten. Hij hield het 2 maanden lang vol in de loods in Lelystad, waar 16 deelnemers in 4 teams strijden voor hun geldbedrag van 100.000 euro. Ja, Jan Versteeg, die presenteert het programma. Ja, de eerste 39 afleveringen van het programma van SBS6 zijn niet meer terug te kijken. Het is niet bekend of de afleveringen op een later moment weer te zien zijn. Ja, aanstaande woensdag moet Jelle D. voor de rechter verschijnen. En een Duitser van 86 jaar, die heeft eindelijk zijn rugzak weer terug. Die was die 60 jaar geleden verloren bij een val in een Oostenrijkse gletsjer. Ja, een wandelaar heeft de tas gevonden halverwege juli. De politie die wist de rechtmatige eigenaar op te sporen. Ja, een berggids die heeft dus de rugtas gevonden op 16 juli... op ruim bijna 3000 meter hoogte op de gletsjer in de Stubaier Alpen. Ja, de tas bevatte onder meer een ijsbel, een camera, een fluitje en een zwaar verweerde documentenmap. De spullen leken dus afkomstig uit de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw. De autoriteiten konden een oud ongeval eerst niet uitsluiten. Ja, de politie begon een uitgebreid onderzoek en ontdekte er nog een nauwelijks leesbare naam van de eigenaar. De tas bleek dus te zijn van een 86-jarige man uit de Duitse deelstaat Beieren. Ja, in 1963 maakte deze beste man een bergtocht. En bij de oversteek van de gletsjer viel hij in een spleet. Hij gooide zijn rugzak vervolgens in de afgrond om zichzelf te redden. Nou, daar heeft hij goed aan gedaan, want hij heeft het overleefd. Alleen de rugzak die was dus heel lang, zeg maar, onvindbaar. En nu is hij dus eindelijk gevonden. Ja. Goed, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan. Als laatste bericht, die op 22 maart voortijdig hun werk zouden hebben verlaten. Kort voordat op de luchthaven in New York een Air Canada vliegtuig in botsing kwam met een brandweerauto. Dat hebben bronnen gemeld. Bij het ongeluk kwamen beide piloten van het vliegtuig om het leven. De 2 luchtverkeersleiders die hadden volgens de Amerikaanse functionarissen op het moment van het ongeluk dienst moeten hebben, maar ze waren al weg. Ja, de FAA die onderzoekt of er op het moment van het ongeluk voldoende personeel aanwezig was. De botsing leidde toen tot veel kritiek op de personeelstekorten en de werkpraktijken binnen de luchtverkeersleiding in Amerika. En volgens meerdere luchtverkeersleiders die met het persbureau spraken, was het die avond drukker dan normaal. Ja, normaal gesproken zouden extra medewerkers worden opgeroepen of zouden collega's langer gaan doorwerken. Ja. Maar de hele zaak heeft dus nu nog een staartje. Want de luchtverkeersleidersorganisatie zegt, we zullen dit soort misbruik niet tolereren en nemen passende maatregelen om medewerkers verantwoordelijk te houden en te voorkomen dat de praktijken het luchtverkeer verstoren. Ja. Dus de zaak krijgt dus nog een staartje. En daar ga je de komende week ook zeker nog dingetjes over lezen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker, de ochtend.

kwaad, denk ik zo. Annie Biddle en Fennet Head is Home to Me bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en daarvoor Prince KB en Ben September en Valerie. En we begonnen met Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Ja, een mooi liedje van een bekende film, hè. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, de autoriteiten in Nepal die melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf twee Nederlanders zijn. Ook wordt er nu gemeld dat het totaal aantal vermisten toeristen nu op 644 staat. Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meldt rekening te houden met enkele vermiste Nederlanders. Ja, zo is het ministerie een paar keer benaderd door mensen die geen contact konden krijgen met hun naasten in Nepal. Soms lukte dat op een later tijdstip wel weer. En ook op basis van contacten met Nepalese autoriteiten komt Buitenlandse Zaken nu op een aantal vermisten uit. Ja, het is nog te vroeg, zo zegt Den Haag, om het een volledig beeld te krijgen van de situatie. Dus het is nog even afwachten van hoe het verloopt, de hulpacties en zo in Nepal. Ja, en ondanks de regen in Nederland in de Langstraat zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij. Het is nog maar de vraag of het grondwater voor het komend voorjaar weer voldoende is aangevuld. Ja, in de tussentijd ontbreken er ook maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken. En in grote delen van Nederland was het de afgelopen weken en maanden verboden om water uit sloten en beken te halen. Om bijvoorbeeld het land te besproeien of voetbalvelden. Maar op veel plekken bleef het oppompen van grondwater wel toegestaan. En daar stonden de haspels op droge en hete dagen nog massaal naast het boerenland. Ja, dat is dus extra druk op de grondwatervoorraad. Maar ja, al het water wat er dus nu de afgelopen dagen gevallen is, zoals gisteravond, die grote wolkbreuk, dat heeft weinig effect voor de grondwaterstand. Want we hebben nog veel meer regen nodig eigenlijk, hè? Ja. En als laatste, de KNRM heeft afgelopen maandag 16 Duitse kinderen gered uit de zee bij Ameland. De kinderen kwamen in de problemen door een sterke stroming. Ze kwamen allemaal met de schrik vrij. De kinderen waren volledig in paniek en hebben doodsangsten uitgestaan. Zo schrijft de Nederlandse reddingsmaatschappij. Kinderen waren op kamp op Ameland en gingen zwemmen in de zee. En door de stroming raakten ze in de problemen en moest ook de reddingsmaatschappij uitrukken. Een van de lifeguards heeft 7 kinderen zwemmend uit de zee gehaald. Ja, een andere lifeguard die hing bij een groep kinderen aan een surfplank in de branding. En bij elke golf werden kinderen van de plank weggespoeld. De kinderen zijn uiteindelijk ook naar de kant geraakt. Dus een goede zaak. Het KNRM heeft dus 16 Duitse kinderen gered uit de zee. Hè. Zo blijkt volgens de laatste relazen ze. Langstraat FM. Zo is het. Goedemorgen.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de Kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memoriam geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Hij stond gisteren in AVAS Live. Ja, deze artiest Sandwich hoorde je het nummertje van A$AP Rocky. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, joh. Maar ik hoorde hier in het Van Vliethuis dat mensen er naartoe gegaan waren. Dus ik dacht, knal er eens even een lekker liedje in. Hij heeft een hele Spotify-list staat er van A$AP Rocky op Spotify. En onder andere ook via internet kun je verschillende deletejes alweer van hem downloaden. En hij trad dus op in Amsterdam, hè. Ja, AVAS Live. Ja, in Londen treedt hij ook nog een keertje op. Dat is overmorgen, dat is zondag volgens mij, hè. Dan treedt hij daarop in de O2. En in Dublin treedt hij op 2 september op, hè. Dus misschien wel een artiest om een beetje in de gaten te houden. Toch? Voor de wekker wakker, het is 3 minuten over 7:30. En hier is Mr. President met Coco Jumbo.

Nou, je mag niet zeggen Henk Kamphuis. Je moet echt zeggen Henk Kamphuis. Want dat vindt hij niet leuk. Je hoorde, ja, ik ga gewoon mijn eigen gang, hè. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker even het nieuws van vandaag. Ja, natuurlijk deze slotfase van de halve finale tussen de Nederlandse en de Belgische hockeyers op het WK was het gespreksonderwerp van de dag. België was namelijk kwaad over een afgekeurd doelpunt. En Nederland stapte met de finale plek op zak voor eigen publiek opgelucht van het veld. Ja, België vierde de gelijkmaker in de slotfase toen de arbitrage zelf de videoscheidsrechter vroeg om het doelpunt nog een keer te bekijken. Ja, waarom de scheidsrechter dat deed? Omdat het Nederland is, nam men voor de camera van het Belgische Sportza geen blad voor de mond. De videoscheidsrechter werd gevraagd om te kijken of de bal met de bolle kant was geraakt. Maar constateerde na anderhalve minuut dat er sprake was van een verkeerd doelpunt. Ja, en daar was België nogal boos over, hè, dat die afgekeurd werd. Ja, nou ja, hoe dat verder nog gaat lopen in de hockeywereld over deze wedstrijd, dat zal dit weekend gaan uitwijzen. En op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, zo melden Duitse media. Het zou gaan om een leerling van 18 jaar en een man van 30. Het is niet duidelijk of er ook personen gewond zijn geraakt. De dader zou een 19-jarige man zijn. De nieuwssite daar die meldt dat hij vermoedelijk de ex is van het 18-jarige slachtoffer. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij tussen beiden kwam. Het is niet duidelijk of de dader ook een leerling van de school is. Dat ligt ongeveer zo'n 8 kilometer ten zuidoosten van Berlijn, die school. Het gebied rond de school is ook afgezet. Ja, dus twee mensen gedood in de buurt van Berlijn. Ja, dat gaat niet goed met de huizenmarkt, dat weten we allemaal. Maar er gebeuren ook dingen die niet door de beugel kunnen. Biedingen zijn naar de deadline, onduidelijke taxaties en druk voelen op een hoger bod uit te brengen. Ja, het zijn veel meldingen die Vereniging Eigen Huis krijgt de afgelopen maanden. Ja, voor klachten over makelaars. Nou ja, sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is veel te veel. Ja, afgelopen februari opende Eigen Huis het meldpunt makelaardij opnieuw, omdat het 5 jaar geleden gesloten was. Nou ja, de aanleiding was volgens de vereniging aanhoudende signalen dat het kopen en verkopen van een woning niet altijd eerlijk en transparant verloopt. Ja, de VEH die analyseerde de klachten en is er nu uit. Ze zeggen dat kopers en verkopers nog te vaak vastlopen in een koopproces dat als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren wordt ervaren. Ja. Goed, nog even een geschiedenislesje. Op deze dag in 1902 in Scheveningen vindt een automobielenfeest plaats dat veel bekijks trekt. De deelnemers leggen een aantal behendigheidsproeven met de auto af. De heer Merkens haalt de eerste prijs en dat gebeurde in 1902. Ja, en je ziet ze nu nog steeds rijden, hè? UPS, de bezorgdienst. Nou ja, in Seattle begint United Parcel Services met het bezorgen van pakketjes op 28 augustus 1907. En dat is ooit een keer bedacht door een 19-jarige Jim Cassey. Ja, hij had een startkapitaaltje van $100. Dat had hij geleend van een vriend. En ja, nu weten we het, hè. UPS is nu actief in 185 landen. En dat is niet mis. Nee. Goed, voor de Wekker Wakker op deze vrijdag, bijna weekend. Hier is Nes, Lam & Hill, If I Ruled the World.

Ja, tot morgen is het nog de flitsschijf hè, van Zonmeu. Feels like home, feels PT2. Ja, zo staat er officieel bij de boekhouding. Ja, vandaag is een belangrijke dag. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak tegen een man uit Ede die betrokken zou zijn bij de genocide in Rwanda. En de Nederlandse hockeymannen die nemen het vandaag op in de halve finale van het WK tegen Spanje. Ja, het weer vandaag. Het is op de meeste plaatsen droog. Vanmorgen met geregeld ruimte voor de zon. Vanmiddag dan moeten we even oppassen. Dan trekken er stevige buien over het land. Daarbij is zelfs kans op onweer en windstoten. De temperaturen liggen tussen de 21 en 24 graden. En we hebben te maken met een stevige zuidwestenwind.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Roxy Dekker en Bare Minimum bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op dit moment is er een gedeeltelijke maansverduistering bezig. Ja, het hoogtepunt lag rond 6:15 en de verduistering die stopt rond 21:00. Ja, of je het ook allemaal kan zien, nou, ik heb net ook even gekeken, ik zie er niet veel van. Dan is de maandagverwachting bijna al onder de horizon. Ja, ook groeit veel bewolking deze ochtend roet in het eten in sommige delen van het land. Ja. Ja, vandaag de rechtbank in Den Haag. Ze doen uitspraak tegen een man uit Ede die in april in 1994 betrokken zou zijn geweest bij de moord op naar schatting 3000 Tutsis in het Biza-stadion in het zuiden van Rwanda. Ja, er is levenslang geëist tegen de man. En de Nederlandse hockeysters die staan op het WK hockey in de halve finale tegenover Spanje van voormalig Oranje bondscoach Max Caldas. Ja, de wedstrijd in Amstelveen begint vanavond om 6:00. Ook wordt er geroeid op de bosbaan in Amsterdam bij het Amsterdamse Bos. Is natuurlijk weer live te volgen via de bekende apps. Ja, en bij Vereniging Eigen Huis zijn veel klachten binnengekomen over makelaars. Sinds het meldpunt Makelaardij in februari de deuren opende, kreeg de Belangenvereniging meer dan 900 klachten binnen. Ja, veel vage biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Ja, volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. En in het Mastbos in Breda is een deel van de bodem bedekt met schapenwol. De wol die remt de groei van varens af. Staatsbosbeheer wil het bos zo gevarieerd mogelijk maken. Nou ja, schapenwol. Dat is wel een manier natuurlijk. Het ziet er ook heel imposant uit, hè? Ja. Ja, schapenwol zorgt er dus voor dat de boel gevarieerder wordt. En het effect van het schapenwol, die de groei van de varens afremt, ja, die is al te merken. Dus het gaat goed, ja. Het is vandaag een revolutionaire dag, want in 1913 op deze dag in Den Haag wordt het Vredespaleis officieel in gebruik genomen. In het paleis zit het Hof van Arbitrage. Het gebouw is in de tijd een schenking geweest van de Amerikaanse miljonair Carnegie.

The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Alleen op vrijdag draaien we net even iets meer liedjes. Want vrijdag is een beetje de Elvis-dag, hè? Suspicious Minds worden hierbij voor de wekker wakker. Het is vandaag 28 augustus, inmiddels alweer. Dus wat dat betreft schiet het op. Volgende week zitten we alweer in september. Even kijken naar het nieuws vandaag, want er is weer veel te melden. Luisteren met aandacht. Ja, honderden mensen waren afgelopen donderdag om 10 uur aanwezig bij het Koninklijk Paleis in Oslo voor de zeer ernstige zieke koning Harold. Zo meldt het persbureau al daar. In de loop van de dag zijn er ook honderden bloemen en kaarsen neergelegd. Om 9 uur heeft een koor het Noorse volkslied ingezet, waarna veel mensen aan het meezingen waren. Ja, we weten het, hè, de 89-jarige Harold ligt al ruim 1,5 week in een ziekenhuis in Oslo. En donderdagochtend maakte het hof bekend dat zijn gezondheid slechter was geworden en dat zijn toestand ernstig was. Later op de dag meldde het paleis dat daarin geen verandering was gekomen. Het hof heeft ook geen nieuwe mededelingen meer gedaan over de gezondheid van de koning. Ja, de Noorse media houdt rekening mee dat Harold op korte termijn zal overlijden. Verschillende leden van de familie van koninklijke bloeden kwamen donderdag naar het ziekenhuis, onder wie kroonprins Haakon en koningin Sonja. Ja. En wethouder Tom de Nooijer van 26 van de Gelderse gemeente Oldenbroek, nou moet je vandaag maar eens gaan googlen waar dat ligt, die heeft zijn excuses aangeboden voor een foto die hij deze week heeft gedeeld. Daarop poseert hij met een Kalisnikov in Transnistrië, een zelfverklaarde pro-Russische republiek die is afgescheiden van Moldavië. Ja, de Nooijer van de christelijke CVO die zegt dat hij op vakantie was daar en vanuit historisch interesse ook dat land bezocht, waar hij op een schietbaan aan het schieten was. Ja, hij wilde geen excuses maken in de eerste instantie, maar na kritiek van de oppositie en de burgemeester is hij daarvan teruggekomen. Hij noemt in elk geval zijn bezoek en de foto in een verklaring nu onverstandig. Ja. En verder nog meer nieuws vandaag te melden. Dat de scholen die zijn weer begonnen. Hè? Dat betekent dus dat er weer meer scholieren en forensen op de weg zijn. En die moeten zeker oppassen, want in Noord-Brabant is het aantal fietsongevallen de afgelopen jaren flink gestegen. De wegen worden er ook niet veiliger op. Vorig jaar waren er in Noord-Brabant ruim 2700 fietsongevallen. Ja, dat is echt die mis. En dat zijn er 696 meer dan in 2019. In het laatste jaar voor de corona-epidemie. Vooral de opkomst van de elektrische fiets die speelt een rol. Experts, fietsverzekeringen bij onder andere Independer zeggen, vorig jaar was bij ongeveer 1 op de 5 van de fietsongevallen een elektrische fiets betrokken. In bijna de helft van de gevallen ging het om een fatbike, die vooral onder jongeren erg populair is. Ja, nou, ik moet je heel eerlijk toegeven, ik zie dat ook wel eens op de weg gebeuren. Dat fietsers gewoon niet opletten. Er zitten te appen op de fiets, niet allemaal, maar toch een hoop zie ik appen op de fiets. Ze gaan wezenloos hard, ook dat nog een keertje. En ze kijken ook niet naar rechts en naar links. Dus dat is juist ook het lullige, want ja, als je namelijk niet naar rechts en naar links kijkt en er komt een auto aan, kun je nooit op tijd natuurlijk remmen, hè? Ja. Goed, en tot besluit nog even een weerbericht. Vanmiddag geldt code geel in heel Nederland vanwege onweersbuien. Ook is er een risico op bomen die omvallen, wateroverlast. En het Weerinstituut meldt ook dat de buien vandaag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten trekken. En vanavond dan waarschijnlijk ook het land gaan verlaten. Ja, dus, maar vooral in het oosten is er kans op grote hagelstenen van wel 2 centimeter. Plaatselijk kan er 20 tot 40 millimeter neerslag in zeer korte tijd vallen. Dus, oh jongens, er komt water aan. Echt waar. Water, water, water, water.

0: Als ik een broer met Connie.
1: Ja, hallo mevrouw, ik praat met Al-Ishram. Ik sta hier, ik heb A12, ik heb lekker band.
0: Ja.
1: Kunt u misschien komen?
0: Wie?
1: Voor maken die band.
0: Met wie moet u hebben dan?
1: Ja, ik heb gerep uw escort service.
0: Ja, waarom moet ik dan escort service? Dat is voor meisjes.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh, en die meisjes gaan maken die band?
0: Nee, dat is voor seks.
1: Wat zegt u?
0: Dat is voor seks.
1: Ik begrijp niks van. Ik vraag die
0: inlichting... U moet de ANWB hebben.
1: Oh, ik heb gebeld die inlichtingendienst?
0: Ja.
1: Ja, ik heb gezegd, ik wil graag service voor mij voor het escort.
0: Nee, oh, daar hebben ze dat. Dat is vergissing.
1: Oh, dus u kan niet maken?
0: U moet ANWB.
1: Oh, dus je kan niet repareren die band dan?
0: Nee, we kunnen alleen meisjes sturen.
1: En die kan wel plakken dan die band, of niet?
0: Nee, die komt alleen maar voor seks.
1: Puh.
0: Ja.
1: Is veel geld?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh. Ja, ja. Nee, dan is het jammer, hè? Echt waar. Want ja, ik wil toch graag verder rijden, hè?
0: Ja, moet je ANWB bellen.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de Kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memoriaal geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
3: Dit is Erik.

0: Goedemorgen.
1: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

0: Ding-Dong-Song.
1: Passion Fruits hoorde je met de Rika Ding Dong Song. Ja, voor de wekker wakker, het zit er weer bijna op. Ja, de stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij is 85 jaar geworden. Misschien vraag je je af, wie was die man? Hij was de man van Optimus Prime. Ja, de bekende stem uit de Transformers. Hij speelde onder andere ook de stem van diverse smurfen, de gummiberen, My Little Pony, G.I. Joe's en ook de snorkels. Daar deed hij ook stemmetjes bij, hè? Ja.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memorial geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.

0: This record can be played on every modern lightweight pickup.
1: Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. Het is 19 graden in de Langstraat. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Het is een beetje onrustig op de Brabantse wegen. Nee, valt op zich wel mee hoor. Tussen Breda en Gorinchem, daar is de weg. En dan precies tussen Werkendam en in de Strieter en Avelingen is de weg gewoon dicht. Dus hou daar rekening mee. En tussen Waalwijk en Waalwijk Centrum staat een flitser. Hou daar ook rekening mee. Onderweg heel veel leuke muziek. En we hebben hier ook nog wat mensen in de studio zitten. Is dat leuk?

0: The Lost Frequencies. Live It All. Een laatste nieuwe hit. Lotte, wat doe je me aan? Ja, wat doe je me aan? Wat zeg je?
1: Ik heb jou natuurlijk de eer gegeven om met drie stagiaires vandaag in de redactie te zitten.
0: Weet je hoe erg dat het is?
1: Ik denk dat jij het ontzettend leuk gaat vinden.
0: Oh, maar eentje vind ik wel heel erg leuk. Want daar gaan we gelukkig eindelijk afscheid van nemen.
2: Ja, bedankt.
0: Nee, Joannieke. Nee. Maar dat weet je ook wel. Let ik een beetje
2: dat weet ik, dat weet ik.
0: Joannieke die heeft hier een half jaar gelopen.
2: Sinds maart. Dus dat is inderdaad bijna 6 maanden.
0: Bijna 6 maanden. En dat heeft ons heel veel energie gekost.
2: Dank je.
0: Joannieke is iemand die overal een antwoord op heeft.
2: Nee, vooral als ik met jou praat.
0: Niet alleen met mij, maar die heeft overal een antwoord op. Joannieke weet ook heel veel, denkt ze. En dat probeert ze dan ook duidelijk te maken. En maar stil te krijgen is ze eigenlijk niet. Ze heeft heel veel verstand van TikTok, waar ik helemaal geen verstand van heb. En van Instagram ook al.
2: Nou, Insta valt al mee. Maar TikTok heeft al bijna 700 volgers, hè?
0: Ja, ik zie ook tegenwoordig voor het filmpjes langskomen op mijn... als ik op het toilet heb, bij mij is TikTok en Insta is toiletnatuur.
2: Ja.
0: En dan zie ik allemaal filmpjes langskomen. Ja,
2: dat is de bedoeling. Like je ze ook?
0: Als ik ze like, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan krijgt hij meer likes. Dan gaat hij hoger. Dus als jij liked, dan krijgt hij aandacht en dan wordt hij meer gepusht naar andere mensen. Dus eigenlijk moet je altijd even liken.
0: Oké, maar betekent dat ook niet dat ik dan meer van dat spul... krijg. Dus dan moet ik een hartje geven en dan komt die.
2: Dat hangt er vanaf. Als jij ons liked, dan krijg je ons wel vaker te zien. Dus als je dat leuk vindt, dan moet je dat zeker doen. Maar eigenlijk moet je het sowieso doen, want dan krijgen andere mensen ons ook vaker te zien. Dat is goed voor de omroep.
0: Oké, maar dan krijg ik al die stemmen van hier weer in het weekend dan op de toilet ook te horen.
2: Ja, daar kies je dan voor.
0: Wat vond je het leukste hier, Joannieke?
2: Ik ga verder met de radio, dus dat vond ik sowieso leuk.
0: Ga je zo met radio?
2: Ik ga bij de kinderradio stage lopen de komende 9 maanden. Dat is in Kaatsheuvel.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Die zitten in het Hoefijzer.
2: Volgens mij wel.
0: Bestaan die nog steeds?
2: Nee, ja.
0: Oké, kids. Nee, dat was vroeger waren hun Eftelingradio.
2: Klopt.
0: En die zijn de Eftelingradio's gestopt en hun verder gegaan.
2: Ja, klopt. Zij zijn gestopt met live radio maken. En toen zijn de mensen die daar de radio maakten, zijn een eigen omroep gestart. Dus.
0: Oké, en daar ga je... Van start.
2: Ja.
0: Dus, en wat ga je daar doen?
2: Ik krijg eerst een paar maanden dat ik daar gewoon nieuw ben en daar kan kijken hoe en wat. En dan gaan ze me introduceren bij een nieuw radioprogramma. En als het goed is, mag ik dat dan of overnemen of zelf op gaan zetten. Goed, hè? En dan krijg ik daarna vanaf eind dit jaar, mag ik dan officieel stage lopen. Maar de uren die ik daarvoor liep, mag ik ook tekenen. Dus,
0: maar even by the way, waarom vertel je dat niet tegen mij?
2: Omdat ik jou sinds dat jij terug bent van vakantie en ik ook volgens mij 1 keer gezien heb. En dat was afgelopen week en toen...
0: Nou, dat was al meer dan genoeg.
2: Ja, sorry.
0: Maar dat weet je pas.
2: Ik weet het al sinds de week voordat ik op vakantie ging. Alleen toen was jij er ook al niet meer. En toen ging ik zelf op vakantie en toen was jij nog steeds op vakantie. En dat.
0: Maar leuk.
2: Ja.
0: Ja.

0: Ik ga meteen weer open. Maar, spiekbriefje, erg hè. Mara, die komt toch uit Waalwijk. Hoe oud ben jij?
1: Ik ben 17.
0: 17, oké. Okay. En welke richting ga je studeren?
1: Nou ja, ik doe nu media en journalistiek op het Koning Willem 1. Ja. Maar wat echt mijn plan is en wat ik echt precies wil in die richting, dat weet ik nog niet.
0: De nieuwe Bridget Maasland.
1: Wat?
0: De nieuwe Bridget Maasland.
1: Nou, ik sla die even over, denk ik.
0: Oké, okay. En Stefan, jij komt ook uit Waalwijk. Waar ben jij?
2: Ik ben 18.
0: 18? Ja. Welke kant ga jij doen? Of wat ga jij hier doen? Ja, proberen te werken, moet je zeggen.
2: Ja? Ja, nee, het plan is om uiteindelijk de sportwereld in te gaan.
0: De sportwereld?
2: Ja.
0: Oké, okay. We hebben hier wel een aantal mensen die vanuit hier de sportwereld in zijn gegaan.
2: Ja, en ik hoop dat het mij ook gaat lukken.
0: Oké, en specifiek ook nog iets?
2: Wat zei je?
0: Een specifieke sport? Ja, ik denk dat ik het al wel weet.
2: Ja, voetbal.
0: Ja, dat dacht ik al wel.
2: Ja.
0: Oké, okay, maar dan misschien dat het hier wel goed gaat komen dan.
2: Ja, wie
0: maar
2: weet.
0: Wil je dan schrijven of wil je dan gaan praten?
2: het liefst praten. Of in ieder geval gewoon dicht bij het veld. Zo dicht mogelijk bij het veld.
0: Zo dicht mogelijk bij het veld?
2: Ja, dat is wel het doel.
0: Oké, okay, dan moeten we jou een keer eens op de tribune gaan zetten met de microfoon in je handen.
2: Ja, dat lijkt me wel heel leuk.
0: Ja, dat kunnen we wel regelen. Goed, we gaan even een plaatje draaien. Want we kunnen ook wel blijven praten en dat is in ieder geval niet de bedoeling.

0: Maar het betekent niet dat jullie hier al een beetje op je telefoon moeten gaan zitten kijken. Het betekent ook dat je wat nieuws aan het zoeken moet zijn. Heb je het laatste nieuws, Joannieke?
1: Nou, er is niet heel veel laatste nieuws. Ik kwam erachter dat het meeste dat ik tegenkwam hadden we al gedaan. Dan moet ik zo meteen even een berichtje schrijven over RKC vanavond.
0: Ja.
1: En er is vannacht, ik ga het even opzoeken, vannacht een brand geweest in Sprangkapelle, dacht ik.
0: Ja.
1: Ik kan het nou even niet vinden. Even wachten. Heel even wachten. Ja, brand in het buitengebied in Sprangkapelle. Waar het precies is, dat weet ik niet. Maar het was rond 12:15, dacht ik, te zien. En er was daar een hoop met ongezaagde bomen en losse takken in brand gevlogen. Waardoor weten ze niet. En,
0: ik heb zo'n klein vermoeden dat dat weer aangestoken is.
1: Ja, dat staat er ook. Brandstichting wordt niet uitgesloten, maar de officiële oorzaak is nog niet bekend.
0: Nee, want het is voor de zoveelste keer dat daar in het buitengebied iets in de brand gaat.
1: Ja, klopt. En rond 15:15 was de brand pas onder controle.
0: Ja, wie gaat er nou zo laat nog de straat op? Maar goed.
1: Tja.
0: Oké, maar dat was het laatste nieuws.
1: Voorlopig hebben we verder nog niet zo heel veel gevonden, nee.
0: Oké, waar heb je het meeste. Waar kijk je het leukste op terug hier?
1: Dat
0: op mij?
1: Zien we van de week ook al. Ja, dat sowieso. Ik weet het niet zo goed. Ik heb sowieso niet echt iets, één ding wat ik heel erg leuk vond. Ik vond eigenlijk stukjes van dingen vaak heel leuk. Dus het interviewen dan dus. Maar dan bepaalde interviews op bepaalde plekken. Vond ik heel leuk. Ik heb gehoord dat de vorige stagiaire, die is op heel veel plekken geweest waar ze worstenbroodjes uitdeelden. En dat heb ik dan weer niet gehad. Dat vond ik dan wel jammer.
0: Nee, daar kun je ook niet meer, gebruiken. Dan gaat het niet goed komen.
1: Ah, dank je.
0: Ja, oké, maar het leukste interview wat je gehad hebt hier?
1: Dan zet je me even voor het blok. Moet ik even over nadenken.
0: Zo, krijg ik jou stil?
1: Ja, nou ja, als ik moet nadenken wel.
0: Lotte, het is gebeurd.
1: Laatste dag.
0: Ik krijg ze echt stil. Hoe mooi is dit? Okay,
1: ik had er nog niet over nagedacht. Nou,
0: het saaiste interview?
1: Dat zei Kirsten
0: ook
1: al.
0: Nu op de radio zeker.
1: Dat sowieso. Nee, dit vind ik best leuk. Maar Kirsten had gezegd, die had de vraag ook beantwoord. Die had het over het interview bij het voedselbos. En het was niet omdat wat we aan het doen waren heel irritant was. Alleen er kwamen er allemaal mensen tussendoor en het lukte allemaal niet. En het was gewoon net meh, zeg maar.
0: Het voedselbos in?
1: Waspik.
0: Waspik, oké.
1: Okay. Dus daar kwam ineens een vrouw aanlopen die het er niet mee eens was. En het ging gewoon niet. Het is niet per se saai, maar het was gewoon niet zo leuk.
0: Oké, en wie vind je de leukste collega hier?
1: Ik zit iedereen maar aan te kijken. Nou vind ik het spannend worden. Nee, ik weet het niet.
0: Ik niet?
1: Nee.
0: Zo, jij moet je mond.
1: Lotte zit heel hard te lachen.
0: Maar het leukste, heb je al nagedacht over het leukste interview?
1: Nee, ik ben de hele tijd aan het praten geweest, dus nog niet. Ik kom er zo op terug.
0: Oké, jij kunt geen twee dingen tegelijk.
1: Jawel, maar dit niet.
0: Oké.
1: Okay. Soms.
0: Mara, jij gaat dadelijk naar de Kennedy-mars.
2: Zeker.
0: Heb jij al voorbereid?
2: Ja, de vragen staan ook klaar.
0: Staan die al klaar?
2: Zeker.
0: Maar als dan ga ik jou even politiek correct een vraag stellen. Stel dat je naar de eerste vraag de antwoorden hebt van alle andere vragen. Wat wordt dan je volgende vraag?
2: Ja, dan ga ik Lotte aankijken, denk ik. Dan loop ik vast.
0: Dan loop ik vast.
2: Ja.
0: Dus een no-go, hè?
2: Ja, maar...
0: Nee, niet ja, maar...
1: Ik heb nog rustig aan,
2: ik heb nog niet zoveel ervaring, dus...
1: Ik wou net zeggen, het is de vijfde dag hier.
0: Praat ik met u?
1: Nee, maar wel tegen een van mijn collega's. En ik moest afgelopen maandag ze ineens onder de vleugels nemen op naar een video-item. Dus
0: ja. En hoe ging dat?
1: Ja, ging goed, maar...
2: Nou ja.
1: Nee, niet goed.
2: Ze moest uiteindelijk nog wel terug.
1: Ja, maar dat was gewoon omdat er niks aan de hand was. Het lag niet aan ons. Nou goed.
0: Oké. Okay. Ja, tot zover dan. Maar je mag nu weg.
2: Ja, ik ga er vandoor.
0: Ja?
1: Je mag weg.
2: Ja.
0: Oké, vooruit dan. Maar bij jou ben ik nog niet klaar in ieder geval.
1: Nee, dat weet ik.
3: Langstraat, lang uit. Langstraat FM.
0: Ja, heb jij nog iets te melden? Wil je nog iets kwijt? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel naar 652-652.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memorial geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: uit de stal van Prince. Johanna Shelley. En het schijnt dat ze ooit ook nog wel wat gehad heeft met Prince. Het kleine mannetje uit Minneapolis. Helaas overleden. 20 graden in de Langstraat. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want we hebben een afsluiting industrieterrein Avelingen. Werkendam. Allebei de richtingen zijn dicht. Dus houd daar rekening mee. Jonieke.
1: Ja.
0: Wat vind jij leuke muziek?
1: Nou, ik zei net al tegen je, want je vroeg net al, dat ik vind altijd nummers zeg maar heel even leuk. En dan daarna krijg ik weer, vind ik weer een andere. Dus ik heb meestal dat ik muziek vind van TikTok of zo. En dat ik dat dan leuk vind. Of dat ik hier een liedje hoor op de radio of op de radio thuis. En dat ik denk van, die kende ik al, maar die had ik nog niet ertussen staan. En dat is zeg maar, mijn playlist gaat van hele oude muziek naar hele nieuwe muziek. Naar verdrietig, naar uptempo, naar alles. Dus ik heb niet echt één favoriet liedje eigenlijk.
0: Oké, maar is het ook met je vriendjes dat je na 5 keer zien dat je het ook beu bent? Of, ja.
1: Nee, gelukkig niet. Dat zou wel zijn.
0: Ja, nou, dat weet je niet. Je bent best wel snel af en toe.
1: Ja, maar dat lukt toch al wel, is toch al wel bijna 1,5 jaar goed vol te houden.
0: Oké, gelukkig maar. Maar ik heb nog steeds geen antwoord.
1: Nou, er is dus ook niet echt een antwoord. Maar ik zal even kijken. Waar ben je naar op zoek?
0: Ja, nou, wat jij een heel leuk nummer vindt.
1: Nou, die ik nu bovenaan heb staan is I Won't Let You Down. Van, ik spreek dat uit, PH.D. Dat is een oud liedje.
0: Pardon? PhD?
1: PH.D.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Joh, weet ik veel.
0: Hoe kom je daarbij?
1: Nou, die stond hier een keer op en die vond ik leuk. En die luister ik in de auto altijd. Maar ik, zoals ik al zei, het is allemaal een beetje... Het slaat nergens op. Het is allemaal heel raar, een hele rare combinatie. Maar, nou ja. Geef me wel mijn favoriete liedjes.
0: Die plaat die is 2 keer uitgebracht.
1: Oh.
0: Ook nog in een hele foute danceversie.
1: Oeh.
0: Maar ik ben even kijken of... Ja, nou, deze staat bij mij gewoon in top 25. Dat ik zo hoog had ik er niet ingeschat, Jonieke.
1: Nou, kom je toch nog even
0: sorry dat ik het even zo zeg, maar... ik vind hem heel leuk.
1: Nou, fijn. Ja.
0: Deze, hè?
1: Ja.
0: Deze plaat komt uit 1981. Toen had ik nog haar.
1: Dat is lang geleden.
0: Toen was ik nog een puber.
1: Dat is ook lang geleden.
0: 14 jaar. Nee, al jonger trouwens. Wacht even. PNC terug naar de begin jaren 80. En I Won't Let You Down. Ik vind het heel bijzonder dat je deze plaat kent.

0: Carly Rae Jepsen. We gingen terug naar het jaar 2012. Ik vind het een beetje een kindersterretje. Kennen jullie deze alle twee? Nee, denk ik. Hè?
1: Nee,
0: deze
1: week. Geen idee.
0: Nee, dat dacht ik al wel. Wie we wel kenden is Lucas Paulides. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, ben je wakker?
2: Ja, fit als altijd. Hè?
0: Ja, ik ga hier geen opmerking over maken. Lucas, er zijn een aantal wedstrijden onderweg. Maar liefst 3. 3 keer gelijkspel. We hebben in ieder geval nog niet verloren met RKC Waalwijk. Jouw conclusie tot nu toe?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Kijk, weet je wat het is? Er zijn 2 positieve dingen. 1, wat je net zegt, die hebben we niet verloren. En 2, het gros van het veldspel is eigenlijk best wel heel goed. Het probleem is alleen, want ik hoor het eigenlijk Tim en mede ergens in uw compaan al zeggen, als je niet scoort heb je daar gereden aan. En dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is.
0: Ja.
2: En als je dan vooral even inzoomt op die wedstrijd van vorige week tegen Helmond, ja dan, kijk, je hebt gewoon, het zit 2 momenten tegen, of 2 momenten vallen niet goed, laat ik het daarop zeggen, waarvan er 1 meteen een tegendoelpunt is. En voor de verdere is, domineer je heel de tweede helft, duurt het, ja, mis je net 2-3 grote kansen, duurt het heel lang voordat je de 1-1 maakt. Ja, wat daarna gebeurd is, was gewoon niet goed. Alleen, ja, het komt er uiteindelijk gewoon op neer dat je jezelf weer tekort doet. En dit spel herkennen we. En dat moet eigenlijk wel heel erg veranderen als je het aan mij vraagt. En dat het grote, dat gewoon er even tegen zit. Ik vind wel dat je ziet dat het beter wordt. Alleen ja, het moet net even de juiste kant op gaan vallen. En dan komt het wel. Daar ben ik echt wel van overtuigd.
0: Mm-hmm.
2: Nee, het is wel gewoon wel mooi kloten, zoals het dan zo vorige week loopt.
0: Ja, dat is ook zo. Ik heb ook nog een supporter hier in de studio zitten. Een stagiaire van ons, Stefan. Hallo, ja. Stefan. Ja. Weet je wie Lucas is of niet?
3: Ja, dat weet ik.
0: Oh, je kent hem wel?
3: Ja, van de podcast.
0: Van de podcast, ja. Yes. Het vervent luisteren van de podcast, Lucas.
2: Dat hoor ik graag.
0: Jij bent ook bij Helmond geweest?
3: Ja, klopt.
0: En wat vond jij ervan?
3: Zoals Lucas net al zei... Het veldspel was gewoon prima in principe. Alleen, je krijgt dan in het begin met, volgens mij was het de 18e minuut of zo. Gewoon uit het niets krijg je gewoon een tegengoal. Ja, en dan lijkt het eigenlijk weer helemaal fout te gaan. Maar gelukkig, 10 minuten voor tijd maken ze nog een goal. Maar weet je niet van de spits.
0: Ja.
3: Dat is zonde.
0: Wat missen wij nu nog bij RKC Waalwijk?
3: Ja, ik denk dat iedereen het wel over eens is dat we een scorende spits nodig hebben. Vorig jaar hadden we natuurlijk 2. Uneke en Van der Leij. En nu komt het eigenlijk nog niet uit bij Van der Haar en Stokkers.
0: En jij, vind jij, Lucas?
2: Ik vind Van der Haar een hele matige spits. Die vind ik heel slecht. En niet zozeer het gedeelte afmaken, want hij heeft al best wel een paar kansen mooi weten te creëren. Maar elke keer als jij hem een bal aanspeelt, dan heeft hij gewoon 4 balcontacten nodig voordat hij hem onder controle heeft.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind dat echt zijn grootste zwakte, eerlijk gezegd. En daar ben ik wel een heel klein beetje van geschrokken, als ik heel eerlijk ben. Ja, en wat bij Stokkers gewoon niet helpt, is dat hij dus tegen Vitesse niet fit is en een half uur, of een helft denk ik, of een half uur speelt, tegen Dordrecht niet mee kan doen. En hij ook pas weer laat kan invallen. Dus, maar dat wij met...
0: Is Vin Stokkers de helft, wordt dat de helft van Waalwijk?
2: Nou, ik acht hem in staat dat wel te kunnen worden. Alleen ja, kijk. Bij Finn weet je gewoon wat je krijgt. Weet je wel. Kijk, vorig jaar hadden we natuurlijk 2 hele onbekende spitsen. Ik kan die eerste wedstrijd van Van der Leij nog herinneren. Tegen Vitesse thuis. Dat ik echt dacht, wat moeten we hiermee? Ja, die begonnen op een gegeven moment wel met scoren. Maar dat je die doelpuntjes nodig hebt, dat lijkt me duidelijk. En ik denk wel dat een fitte Finn Stokkers die 90 minuten kan spelen, daar meer voor kan gaan zorgen. Ja. Maar daar zul je ook je buitenspelers voor nodig hebben.
0: Ja, de deadline is er niet voorbij volgens mij. Dat is 1 september toch? Of zeg ik dat verkeerd?
2: Nee, 2 september.
0: 2 september. Dus er zijn nog een dag of 4.
2: Ja, ik denk alleen niet dat ik heel veel goed nieuws heb. Want heel veel lijkt er toch allemaal niet in de pijpleiding te zitten, voor zover wij weten. De grond is niet echt iets rond. Je hebt van de week een Quinten van Beekveld natuurlijk vertrokken.
0: Uh-huh.
2: Maar ja, daar is natuurlijk niet een jongen die heel veel geld verdient, waardoor je zegt, nou komt er toch eens even heel veel centen komen er vrij. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat er nog heel veel gaat gebeuren wat dat betreft.
0: Je bent echt net wakker, hè?
2: Ja.
0: Nee, Lucas komt net terug van vakantie, dus we zitten even een beetje in een...
2: Zelfs in mijn vakantie sta ik voor jullie klaar.
0: Ja, Lucas zit nog een beetje in een jetlag, dus daar kunnen we ook niks aan doen. Voor vanavond?
2: Ja, Jong PSV thuis. En dan is de absolute dooddoener bij jongploegen natuurlijk. Het is op vrijdagavond en dan zijn er nog geen wisselspelers van het eerste die nog even wat minuten moeten maken. Wat op maandagavond namelijk wel het geval is. Ja, en dat is dan weer positief. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jong PSV heeft al volgens mij niet zo heel slecht gedaan. Alleen ja, ze hebben eventjes Volendam verslagen. Maar er speelden allemaal jongens in die volgens mij normaal in het eerste staan.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vind het allemaal moeilijk te zeggen. Ik denk dat je wel weer moet winnen. Maar ja, het ziet er gewoon zo treurig uit. Dat je nou was, ik weet eigenlijk niet hoeveel ze bestaan. 16 of zo?
0: Dus, ik heb nog niet naar... Nou, onze journalist, die weet dat. Ja, die gaat nu heel vlug op zijn telefoon kijken. Dat is helemaal fout wat je nu doet, hè, Stefan.
3: Ja, dat weet ik.
0: Dat moet je gewoon uit je hoofd weten. Ja, wat denk jij ervan vanavond?
3: Oeh, dat is een goeie. Ik denk toch weer een gelijkspelletje. Ik denk dat je het achterin wel dicht kan houden. Maar aanvallend zie ik het niet gebeuren.
0: Oké. Okay. Heb je al gekeken?
3: Nee, dat mocht niet van jou.
0: Nee, je mag alles van mij.
2: Oh, 14e.
0: Ja. Ja, wij staan 8e, 9e.
2: Wat?
0: Zeg, wij staan 8e zoals 9e, toch?
2: Nee, ik zei het 14e.
0: Oh, 14e. Oh, ja,
2: met 3 punten sta je niet hoog. Dus, nee. En Jong PSV inderdaad gedeeld 7e met NAC.
0: Uh-huh.
2: En dat is de leuke wedstrijd natuurlijk. Hè. Tenminste, volgende week. Ik heb hem al een tijdje in mijn agenda staan. Volgende week vrijdag. Dan mogen we thuis tegen NAC. Dat wordt een leuke pot.
0: Ja, goed, tegen oud-directeur Remco Overseer en oud-commerciële dame. Oh nee, die is op vakantie trouwens volgende week. Onze Roos, die zit daar ook nog bij NAC. Ja.
2: Nee, dat klopt. Dus ja. Dat.
0: Ja, oké. Okay. Ja, daar kijken we in ieder geval ook naar uit. Maar in ieder geval vanavond uitslag...
2: Ik denk dat het wel goed komt. Ik denk, we krijgen er altijd een tegen, omdat El Marzani weer gaat liggen. Dus ik denk 2-1.
0: Wat een opmerking weer. Goed, dankjewel Lucas. Ik zeg 3-1 RKC Waalwijk.
2: Vind ik ook goed, Erik.
0: En ik heb meestal altijd wel gelijk, hè?
2: Volgens mij wel.
0: Ja. Dankjewel. Doei, doei.
2: Houdoe. Langstraat FM. Ook in de zomer.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Hebben jullie regenjasjes bij trouwens?
1: Ik?
0: Ja?
1: Nee, ik heb auto bij.
0: Oh, jij bent zo'n lui ding, ja. Kijk je tegenwoordig wel naar links en naar rechts voordat je de weg op rijdt?
1: Zeker. Ik moet met de auto, want anders dan... We hebben vandaag twee video-items en Lotte gaat naar de ene en ik moet naar de andere. En anders dan komen we er
0: maar,
1: niet.
0: Nee, kijk je als je de dam afrijdt ook naar links en naar rechts of...
1: Als ik?
0: Als je hier het dammetje afrijdt. Ja, dat is even een opmerking van een paar maanden geleden nog, hè. Dat moest ik even maken nog.
1: Oh, wat gebeurde er toen?
0: Wat gebeurde er toen? Dat je gewoon de weg op reed zonder naar links te kijken. Oh. Dat er een hele grote Mercedes aan kwam.
1: Oh,
0: dat weet je dat niet meer?
1: Toen had ik waarschijnlijk net mijn rijbewijs.
0: Weet je dat niet meer?
1: Nee.
0: Toen we het dagje uitgingen.
1: Oh ja, dat kan. Geen idee. Toen ging ik ook over de snelweg jou heel hard inhalen. Omdat jij toen ineens heel langzaam ging rijden voor mij.
0: Nee, ik ging gewoon 100 rijden.
1: Ja.
0: Nee, dat is gewoon zo. Maar industrietrein Avelingen, Werkendam, daar is de weg dicht. Dus hou er rekening mee. De andere kant op ook dicht. En tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel is 4 minuten vertraging. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is maar liefst 20 graden. En je hoorde het net al in het landelijke nieuws dat er nogal het een en ander aan weer aankomt. Rond de klok van 2 uur ongeveer gaan we hier het een en ander laten vallen. En vanmiddag gaat er nog wel wat meer regen vallen. Dus hou daar rekening mee. Neem een regenjas of een paraplu mee voordat je straks een heel nat pak hebt. Want het gaat vanmiddag regelmatig lekker regenen. Toch? Ja.

0: Jonieke, heb je inmiddels al nagedacht wat je het leukste vond hier?
1: Ja, ik heb mijn lijstje er even bij gepakt. Ik heb een lijstje in mijn portfolio staan met leuke items. Ja? Waar ik een leuke taak heb verricht.
0: Radio maken met Erik?
1: Staat er niet tussen, moet er wel tussen, maar... Ik heb hem voorlopig niet nodig, omdat ik al een nieuwe stage heb. Daarna ga ik alles weer bijwerken. Ik heb daar in ieder geval op staan...
0: Dit is zo'n foute opmerking.
1: Oh, was dat niet aardig?
0: Nee, dat is niet aardig. Is niet nodig.
1: Nou, het is nu niet nodig.
0: Oh.
1: Ah, sorry. Even kijken. Ik heb daar op staan dat we gingen kijken bij de beste arbeidsslof van Nederland. Tenminste, dat was toen een jongen uit Kaatsheuvel, die was daarvoor genomineerd. Met zijn
0: beste...
1: aardbeienslof.
0: Oh ja, ja, ja, ze bakken. Ja.
1: Nou,
0: die hebben we. Niet de worstenbordjes, maar de arbeidslof heb je wel gehad.
1: Ja, klopt. Zie je wel gehad. Mochten we ook een arbeidslof meenemen. Dus dat is wel gelukt.
0: Die hebben wij niet op hier, maar.
1: Jawel, we hebben hem hier meegenomen. Maar misschien was je er niet. We hebben hem hier opgegeten in ieder geval. En verder ben ik in Waspik geweest bij het vaartje. Daar was weer aandacht voor hardrijdend verkeer in de straat. Dat vond ik ook interessant.
0: Ja, omdat je zelf daar in de buurt woont?
1: Ik rijd er ook altijd te hard. Maar verder was het een leuk item.
0: Ja.
1: En ik vond het verrassingspakket bij de bibliotheek voor kinderen in de, ik geloof, meivakantie. Was ook heel leuk. Want daar konden we echt wel een kind mogen filmen en mogen spreken over het ophalen van die pakketjes. Dus dat was ook leuk.
0: Ja, ik zei dus dat u zegt een kind mogen filmen. Ja, wij moeten altijd toestemming vragen om kinderen te mogen filmen.
1: Ja, inderdaad. Dus we waren van de week op de opening van een basisschool. Of tenminste van het kindcentrum in Schravenmoer. Mm-hmm. Daar moest je heel erg rekening houden met. Alleen omdat dit de dochter was van de vrouw die we gingen interviewen, konden we heel makkelijk regelen hoe en wat. Konden we haar filmen dat ze een pakketje uitpakte en zo. Is wel goed voor de beeldvorming. Dus vandaar.
0: Oké. Okay. Ben je zelf ook nog wel eens in beeld geweest?
1: Mijn hand volgens mij. Toen ik een of andere bowlingbal moest pakken bij de Hoge Heide in Vlijmen. Maar verder is het niet. Ik heb wel eens inderdaad gehoord dat de collega's even moesten figureren. Maar buiten mijn hand, ik niet volgens mij.
0: Oké, maar was je ook niet geschrokken dat je hand in beeld was?
1: Nee, kon ik wel aan.
0: Oké, en s'morgens vroeg als je voor de spiegel gaat, schrik je ook niet dan?
1: Meestal niet, nee.
0: Oh, het is deze
1: slecht. En jij?
0: Ja, ik wel, iedere morgen.
1: Oei,
0: dan zeg ik tegen mezelf, god, wat zie je er toch weer goed uit.
1: Oh, oké, is positief.
0: Oh, ja, ik ben er even helemaal af.
1: Dat ging even helemaal mis.
0: Dat moet eigenlijk Do zijn. Maar goed, we slaan Do even over. We gaan even door met De La Soul. En Ring, Ring, Ring. Zullen we Do hierna nog maar even draaien? Jouw schuld, Jonieke.
1: Oh, is dat zo?

0: automatisch Dominique speciaal voor mij gemaakt heeft. Dat ik zo'n beautiful thing ben. Ja, zeg het maar.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Nou, ik denk dat komt weer een opmerking, maar dat valt wel mee dan.
1: Nee, ik zal mee nou. Ja.
0: Dominique Verhulst, zo heet ze officieel. Ze komt uit Best en deze plaat kwam uit 2006. Ik was eigenlijk altijd best wel gecharmeerd van deze dame. Jonieke, van wie ben jij eigenlijk gecharmeerd? Van wie heb jij een crush?
1: Ik denk dat ik alleen mijn vriend kan zeggen. Verder de rest hebben we dit gesprek ook al 6 keer gevoerd en hebben we nog steeds geen celebrity crush. Dus,
0: hebben we dit al 6 keer gevoerd?
1: Ja, vorige keer op de radio ook al. Toen had je Tom ook al gepakt met zijn celebrity crush.
0: Oké, Stefan, heb jij een crush?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Nee, eigenlijk niet.
0: Dus je hebt niet een dame waarvan je denkt van...
1: Celebrity crush?
2: Ja, celebrities die knap zijn, maar niet per se...
0: Ja, wie? Noem eens wat namen.
1: Niet zeggen. Niet doen. Trap er niet in.
0: Noem eens wat namen.
2: Dat durf ik niet.
1: Snap ik.
0: Jonieke, kun je nou gewoon even je mond dicht houden?
1: Ja, maar ik zei dat ook al. Ik moet even zorgen dat ze langer blijven dan de week.
0: Maar die blijven wel langer. Je mag toch gewoon wel even zeggen van wie of wat.
1: Nee, dat mag ook wel.
0: Ik heb toch ook nooit niks tegen jou gebruikt?
1: Nee.
0: Dus?
1: Ja, dat moet hij helemaal zelf weten. Maar
0: maar noem eens een naam. K3?
2: Nee. Ja.
0: Ja? 1, 2. Ja?
2: Nee.
0: Vin Stokkers.
2: Nou.
1: Wie is dat?
2: Nou.
0: Dat is een man.
1: Ja, dat snap ik. Zover was ik ook al. Maar wie is het?
2: Of dus voetbalkwaliteit.
0: Voetballer van FC Waalwijk. Oké, ja, dan maar niet.
2: Wie weet in de toekomst.
1: De jouwe dan?
0: De mijne.
1: Celebrity crush.
0: Celebrity crush. Jennifer Hofman vind ik ook heel erg leuk.
1: Oh ja, dat zei je toen ook al, ja.
0: Ja, en Astrid Joosten.
1: Die ook.
0: Caroline Tense.
1: Mm-hmm.
0: En weet je uit Friends?
1: Moet je mij niet voor aankijken? Geen idee.
0: Weet je nou ook weer. Weet ik niet. Maar in ieder geval, volgende week zaterdag... voor de papa's en mama's en opa's en oma's die nu zitten te luisteren... heeft de gemeente Waalwijk een veiligheidsdag, de eerste. Dat gaat allemaal plaatsvinden op het Anton Pieckplein in het centrum van Kaatsheuvel.
1: Is de gemeente Loon op Zand?
0: Zeg je toch?
1: Nee, je zei Waalwijk.
0: Zei dat echt?
1: Ja.
0: Oh, dat is in ieder geval in de gemeente Loon op Zand... in Kaatsheuvel op het Anton Pieckplein.
1: Juist.
0: Ja, die... Nou, in ieder geval volgende week zaterdag. Heel leuk om met de kinderen natuurlijk.

0: te gaan. Het duurt allemaal van 10 tot 4 uur. We gaan even kijken of we dan van de week even wat meer informatie over kunnen krijgen. Zei ik dat echt?
1: Dat zei je echt, ja.
0: Oké, okay, ja. Het is vrijdag, zullen we dat maar zeggen. In ieder geval vanavond wel verslag van de wedstrijd RKC Waalwijk tegen Jong PSV hier op Langstraat FM. Langstraat FM. Ja, met deze plaat had ik altijd een plaagstootje naar een oud vriendinnetje van mij. Helaas is ze niet meer onder ons, maar iedere keer als ik deze plaat draai, moet ik in ieder geval nog wel aan haar denken. Ze had een heel beugelbekkie. Ja, dat vond ik dan wel leuk om deze plaat te draaien.

die dit weekend nog naar een leuke festival gaan. En ja, neem wat regenjassen mee. En neem wat dokkelaarzen mee. Decibel Outdoor dit weekend. En natuurlijk ook niet te vergeten, hier in de buurt in Kaatsheuvel, het Trekker Trek Festival. Met vanavond de We See Experience. En morgenavond met Jorieke. Ja, de leuke Jorieke die terug naar Nederland is gekomen om even wat geld te gaan verdienen. En dan straks weer terug te gaan naar Amerika om daar country carrière voor te gaan zetten. Ook nog Jeroen van Zelst en Jeffrey Hezen komen daar vanavond langs. Ook nog een DJ, ja, trouwens morgenavond. En natuurlijk 2 dagen lang heel veel trekkers en trekkers en trekkers.

0: ik kreeg net even ruzie met Jorieke. Joannieke?
1: Bijna.
0: Ja, je zei het net zelf, hè? Er is ook nog meer te doen, hè?
1: Ja, nee, ik wees jou even op de kermis in Waspik.
0: Ja, hoeveel attracties staan er?
1: Ja, ik denk, nou, als ik even schat, een stuk of 10, zoiets.
0: Oh, dat is nog niet verkeerd.
1: Het is niet, nou ja, ik zei het meer omdat de kermis in Waspik was ooit vrij groot en is volgens mij nu steeds iets minder groot geworden. Maar of dat nog steeds zo is, weet ik niet. Misschien komen ze dit jaar wel met hele grote, veel attracties. Ik weet het niet. Ik heb alleen de opbouw
0: gezien. Je weet wat ik gezegd heb over Waspik, hè? Dat er altijd...
1: altijd
0: veel te doen is. En de mensen in Waspik, dat het gewoon een goede groep mensen is die veel doen. Dus,
1: zeker.
0: We hadden net over Jorieke Sterke. En die gaat optreden zaterdagavond in de tent bij de Trekkertrek in Kaatsheuvel. Ja, er zijn nog kaarten. En als je lief bent, heb ik misschien ook nog. Maar dat weet ik niet. Toch? Nee. En dan hoort het er natuurlijk bij dat we even een plaatje gaan draaien van Jorieke.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memoriam geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: zometeen het laatste nieuws over de Kennedy-mars van de Langstraat. Op dit moment is het buiten maar liefst 20 graden. We hebben ook nog een verjaardag voor je klaarstaan als we daar aan toe komen. En de weg is afgesloten tussen Werkendam en IC3-trein af Avelingen. Allebei de kanten op is het dicht. Dus hou daar rekening mee als je die kant op gaat.
1: Dit is de vierde.

0: De laatste nieuwe van Sommieu. De flitsschijf van deze week. En het voelt weer zoals thuis. Ja, wel een heel leuk bruggetje om naar het volgende onderwerp te gaan. De Kennedy Mars van de Langstraat, dat voelt als thuis. Aan de telefoon heb ik de voorzitter, Sjoerd Homminga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, de Kennedy Mars van de Langstraat, nog 3 weken.
1: Nog 2 weken.
0: Nog 2 weken? Nog twee weken. Wacht even. Ja, het gaat sneller dan dat ik dacht.
1: Ja, dat is voor iedereen, denk ik.
0: Ja, dat is ook bijzonder.
1: Alle puzzelstukjes vallen op dit moment echt op elkaar.
0: Ja.
1: En wij zijn er klaar voor. Wij zijn klaar voor onze nieuwe start.
0: Ja, dat was mijn eerste vraag eigenlijk. Zijn we er klaar voor?
1: Wij zijn er klaar voor. En natuurlijk moet er nog van alles gebeuren. Maar dat hoort bij zo'n evenement. Dat is altijd de laatste dagen.
0: Mm-hmm.
1: Alle puzzelstukjes vallen de komende 2 weken op elkaar. En iedereen heeft er ontzettend veel zin in.
0: Ja. Waren het veel puzzelstukjes?
1: Ja, we zijn aan het puzzelen sinds april.
0: Mm-hmm.
1: En sinds de eerste keer dat wij elkaar gesproken hebben. En normaal doe je dat eigenlijk in een veel langere periode. Dit jaar zitten we echt in de snelkookpan. En dat geeft een intensiteit. Maar dat geeft ook een energie van heel veel mensen. En het is fantastisch om te zien dat die hele Langstraat opstaat. En klaar is voor die nieuwe start.
0: Ja. En die nieuwe start,
1: ja, dat is gewoon zo mooi om te zien. En iedereen wil gewoon helpen.
0: Oké, ja, dat is sowieso al heel mooi. We gaan vooruitkijken. De route is anders geworden. We komen 3 keer langs het Willem van Oranje College. De start en finish is weer in het centrum.
1: Van Waalwijk, ja.
0: Van Waalwijk, ja, dat wilde ik even duidelijk maken.
1: Ja.
0: Maar...
1: Zoals het ook hoort door al die mooie kernen in de Langstraat.
0: Mm-hmm.
1: Denk daarbij aan Drunen, aan Vlijmen, Elshout, Haarsteeg. Maar ook Waspik natuurlijk, niet te vergeten. Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. En nou heb ik alles op elkaar geregeld, want er klopt niks van met de route. Maar in al die kernen komen we netjes, zoals het hoort, ook doorheen.
0: Ja, die routes die kunnen wat... dit zijn allemaal nieuwe routes. Ook veel over de oude wegen, over oude stukken. Kijk even op de website van de Kennedy Mars. Daar staat de route ook op en kun je zien van... ze komen bij mij door de straat. Dus ik moet het gezellig gaan maken in mijn straat. Want dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, en hang de vlag uit, want het is gewoon een feest.
0: Ja, dat
1: en dan kun je een hele mooie vlag hebben die je al hebt. Of je gaat even naar onze website en dan kun je een Kennedy Mars van Langstraat kopen.
0: Oh, die wist ik nog niet. Die wist ik nog niet.
1: Dan kun je wel dat je er ook gewoon echt zin in hebt en echt bij hoort.
0: Oké, is er nog meer merchandise als alleen een vlag?
1: Dit jaar is het alleen de vlag.
0: Oké.
1: Je moet klein beginnen, hè. We beginnen dit jaar heel erg met het fundament en de basics. Die willen we goed neerzetten en dan kunnen we volgend jaar eens kijken wat we allemaal nog meer kunnen gaan doen.
0: Ja, die zegt we klein beginnen. Deelnemersaantal, dat is 1500, heb ik dat goed?
1: 1500 voor de hele mars,
0: ja.
1: En 250 voor de halve mars.
0: Ja.
1: De halve mars is uitverkocht en de hele mars hebben we nog enkele tientallen startbewijzen.
0: Ja, en ik denk dat heel veel mensen...
1: Die raken sowieso kwijt, dat is geen enkel probleem. Maar mensen, als ze echt staan te twijfelen... Ja, dan kun je beter vandaag nog inschrijven dan volgende week.
0: Ja.
1: Want wie weet zijn ze dan gewoon op. En op is op en weg is pech.
0: En vol is vol en dan moet je gewoon weer een jaar wachten. Klein beginnen, kleinschalig. Om alles gewoon even normaal op te starten... en alles in goede banen te laten leiden... zijn jullie hiervan uitgegaan.
1: Ja, maar kleinschalig, met 1750 deelnemers in totaal.
0: Ja,
1: is niet echt kleinschalig, maar het is beheersbaar.
0: Ja.
1: En dat is het toverwoord. Je moet het beheersbaar houden, zodat het aantal vrijwilligers beheersbaar kan blijven en ook de kosten beheersbaar blijven.
0: Ja, want er zijn ook een aantal posten verdwenen. Er is één hoofdpost, dat is bij het Willem van Oranje College. Daar komen de lopers 3 keer maar liefst langs.
1: En dat vinden we ook wel een heel spannende hoofdpost. Want ja, daar komen die stromen ook tegelijkertijd op een gegeven moment langs.
0: Ja.
1: Ja, en dan wordt dat ook voor ons even spannend. Maar met alle berekeningen die wij kunnen doen op voorhand... en met de mensen die we daar hebben staan... hebben we daar ook 100% vertrouwen in... dat dat gewoon heel soepel gaat lopen daar.
0: Ja, nu zeg je de mensen die we daar hebben staan. Het draait natuurlijk altijd om vrijwilligers. Jullie zelf met bestuur zijn ook allemaal vrijwillig. Sommige mensen weten niet... wat het inhoudt als je ergens in een bestuur zit van een evenement. Dat kost Heel veel tijd. Maar eromheen hebben jullie ook nog wel een aantal vrijwilligers nodig. Kunnen mensen zich ook nog steeds aanmelden?
1: Ja, ze kunnen zich nog steeds aanmelden als vrijwilliger. En we zitten echt heel erg goed gevuld op dit moment. Mm-hmm. Maar we weten ook uit ervaring en van andere evenementen dat de laatste twee weken toch altijd mensen toch afhaken omdat ze ziek zijn of toch net iets anders hebben. Dus we verwachten nog een paar kleine gaten op te vullen de komende weken. En we hebben nog een paar verkeersregelaars nodig en nog een paar mensen zo hier en daar om alles helemaal lekker strak te zetten. Dus zijn er nog mensen die zich geroepen voelen om echt een steuntje bij te dragen en ook een stap te zetten voor al die lopers? Mm-hmm. Want als vrijwilliger maak je het mogelijk omdat die lopers kunnen gaan wandelen. Meld je aan op www.kennedymarsvandelangstraat.nl.
0: Ja, en voor de wandelaars die gaan lopen, als je zo even vooruitkijkt naar het weer. Het is ideaal wandelweer. Overdag 20 graden, 's avonds en 's nachts gaan we naar de 13 graden. Zo ziet het er tot nu toe uit. En ja, hoe lekker is het wandelen?
1: Dat is fantastisch wandelen. En alle regen die vandaag en morgen en volgende week valt in dat weekend niet.
0: Nee.
1: Dus laat het nu maar even lekker regenen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, voor de evenementen die nu dit weekend zijn, is het ook niet leuk.
1: Kermis en Waspik, maar toch. Ja.
0: Kermis en Waspik, trekken kaatsheuvel. Maar het gaat misschien nog veranderen, want gisteravond zou het ook helemaal losgaan. Maar dat is ook een beetje meegevallen.
1: Heel weinig gevallen, dus, ja.
0: Oké. Okay, voor de mensen die zich nog op willen geven, kunnen ze terecht op de website van de Kennedy Mars?
1: Ja, op de website. En daar kun je eigenlijk alles vinden. En hoe eerder je inschrijft, hoe beter het is.
0: Oké. Okay. En alle voorzorgsmaatregelen zijn al genomen. De mensen moeten maar gewoon naar het centrum komen bij de start. Dan kunnen ze van alles zien hoe het in elkaar zit. En ook natuurlijk bij de finish.
1: Ja, en ook tijdens de route. Want dat is gewoon, daar staat de langstraat ook onbekend.
0: Ja.
1: Het is gewoon een feest op de hele route.
0: En ook heel belangrijk, wij gaan het in geluid en beeld ook laten zien en laten horen.
1: Zeker weten. En dat wordt een fantastische belevenis. Want daar zijn jullie ook ontzettend hard mee aan het werk.
0: Daar zijn we ook heel hard mee aan het werk, ja. Maar dat geeft niks, alles voor het goede doel. En ja, om de mensen toch een leuk weekend te laten beleven op radio en tv. Sjoerd, dankjewel.
1: En we spreken elkaar, Erik.
0: Gaat goed komen. Doei, doei.
1: Oké, tot ziens.

0: vandaag. Onder andere Shania Twain, country zangeresje, 61. Ook nog David Soul jarig vandaag. Helaas overleden. Hij zou vandaag 83 zijn geworden. Hij is 2 jaar geleden, 2024, overleden. Maar ook jarig deze jonge dame, Lee Ann Rimes. Zij is vandaag 44 geworden. En die muziek die je hoorde, die kwam uit de film Coyote Ugly. En dan kijk ik hier tegenover twee heren en een dame aan. Kennen jullie de film?
1: Nee.
0: Heeft ook met country te maken? Nee, ook niet?
2: Ook niet.
1: Nee.
0: Oh, dus ja, ik weet niet of jullie een beetje houden van romantische films of zo. Een beetje good feeling films.
1: Nou, ik kijk eigenlijk heel weinig films. Niet echt. Ik heb niet echt een vast genre sowieso.
0: Doe je wel leuke dingen, of niet? Want ik nee. Doe niet dit, ik doe niet dat, ik doe niet zus, ik doe niet zo.
1: Nee, ik zei niet dat ik niet doe. Ik zei dat ik geen favoriet nummer had en dat ik geen films kijk.
0: Oké, maar wat doe je dan?
1: Ja, TikTok kijken. TikToks maken. TikTok.
0: Heb jij een TikTok-account dan?
1: Nee, ik bedoelde voor de stage voor de omroep.
0: Oké. Nee, maar mezelf, heb je ook TikTok zelf?
1: Jawel, maar dat is om te kijken.
0: Ja, dat is voor mij ook. Dus toiletlectuur. TikTok.
1: Toiletlectuur.
0: Instagram. Facebook.
1: Facebook, ja.
0: Ja, en verder is, ja, doe ik weinig met mijn telefoon. Maar goed, die was in ieder geval Lee Ann Rimes. Dat is ook jaar. En zij is vandaag 44 jaar geworden. Jonieke, het zit er bijna op.
1: Ja, helaas. Nog 8 minuutjes.
0: Ja, en dan?
1: Ja, dan moet ik nog een paar uur door. Maar dan houdt mijn tijd als stagiair hier in ieder geval op.
0: Ja. Zijn we er blij mee?
1: Ik of jij?
0: Jij?
1: Dat verschilt volgens mij. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ik ben wel blij dat ik, of ben blij. Ik vind het leuk dat ik ergens anders weer opnieuw kan beginnen. En daar verder kan kijken en mijn ervaring uit kan breiden. Maar het is natuurlijk jammer dat ik hier daarvoor moet stoppen. Maar
0: okay.
1: Ja, nou ja. Het is een beetje dubbel, maar op zich.
0: Je zit weer door een heel intro in te praten, hè? Maar goed. Ja, zou je het weer overdoen?
1: Jawel.
0: Nou, goed.
3: Ik niet voor altijd zou zijn. Ik zou het zo weer overdoen.

0: Annick, dankjewel in ieder geval voor je stage hier.
1: Ja, jullie bedankt.
0: We gaan echt afsluiten. We hebben nog 19 seconden. De titel van de plaat heb je niet gehoord natuurlijk, hè?
1: Nee, geen idee.
0: Ik zou het zo weer overdoen.
1: Oh, wauw. Ja. Wat passend. Mooi
0: bruggetje. Ja, wat passend. Dankjewel voor je leuke tijd hier.
1: Jullie bedankt.
2: 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meer
0: ontstoppingsdienstkoelman.nl.
1: Kijk voor ontstoppingsdienst Koelman, die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de Kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memorial geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts één keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA twee keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon, tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de VIII volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memorial geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

Het zijn de hits uit de jaren 80 die je hoort in de middagmix. En daarmee begonnen we ook. Alice in Mary en Love Resurrection. 1984, een redelijk hit voor deze dame. Ze had 7 singles in de top 40. En dit was er op 5 na grootste hit, geloof ik, of zo. Dus ergens onder in het lijstje helaas. Maar toch niet te besmaden. En daarmee begonnen we de middagmix deze vrijdag. De laatste voor deze week alweer. En ook de laatste voor de komende 3 weken. Want maandag neemt Anton Nachtzaam de middagmix over. Dan hoor je hem tussen 2 en 3. En ik ben dan maandag 21 september weer terug. Dan neem ik het weer over van Anton. En dan gaan we weer als snouds verder. Maar vandaag dus nog een keer de middagmix. De laatste voor de vakantie. Daarnaast maak ik even afkicken wat betreft de radioprogramma's maken. Dan schuiven we biertjes in plaats van knopjes. Maar die verdienen dan ook alweer door hard te wandelen in Oostenrijk. Dus we verdienen ze ook, hè. Jouw middagmix, wat doen we vandaag? Het gaat van uiteraard de eerste van nu tot je deel in de koffer, als je dat gewend bent. En natuurlijk kun je reageren op dit radioprogramma door te mailen middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 22 10. Meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met 2 O's en 1 S. Rijn Live, klikken op de tap, dan heb je de beelden nog bij. Terug te vinden in de flitsende 50 op dit moment. Lost Frequencies, Live It All.

1986, van Boeie Groep en Verslaafd aan jou. Niet de grootste hit, maar wel bijgebleven. Zie je Frits Spits nog deze plaat aankondigen als zijnde nieuwe single van Frank Boeien. En zo geschieden. We hoort hem dan weer terug. En vele malen jaren, vele jaren later. Nu Imani, Don't Be Shy. Take a

Terug naar de jaren 70 met England Dan en John Ford Coley en I Really Love to See You Tonight. 1976 was de redelijk groot hit. Dames en heren, ik hoop dat we vandaag on-air blijven, want er is momenteel een noodweer aan de gang hier buiten, jongens. Oh. Het regent als de ziekte, het flitst, het doet van alles. Het is één groot feest buiten. In de hoop dat wij geen rare dingen krijgen door het onweer.

Dat vind ik een goed van Robert Palmer. Daar kan hij eigenlijk van. En dan moeten we het origineel in de koffer nog doen vandaag. Dit is dan een soort van pre-party. Wel lekker gedaan hoor, dit. Komt aardig in de buurt van het origineel wat betreft het instrumentarium. Alleen Robert Palmer maakt geen zegen op tafel en naadloos, zoals Mark Kramer dat deed in de tijd. Dat heeft ze tegenwoordig ook niet meer hoor. Dit is jouw middagmix. Met zo straks nog het origineel in de koffer. Maar eerst nog de Amazing Stroopwafels van Oma Kobus.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de Kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memoriam geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Vooral landinwaarts kunnen deze buien stevig uitpakken met kans op onweer en zware windstoten. Dat gebeurt hier momenteel buiten ook. Het ziet er pikkendonker uit en het waait en het flits doet van alles. Dus ook lokaal hier onweer met buien en allerlei spannende taferelen. Het wordt in ieder geval vandaag zo'n 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de zwaarste exemplaren weg. Daarna wordt het tijdelijk wat droger. Vannacht volgen opnieuw enkele buien bij minima van een graad of 16. Ook het weekend verloopt wisselvallig met meerdere buien. Vooral zaterdagochtend en in de nacht na zondag verloopt het nat en omstuimig met windstoten aan zee. Zometeen krijg je van mij nog de files. Want er staan heel veel files momenteel. 85 files, 480 kilometer. Maar ik moet ze nog even filteren hier, want anders krijg je wel een heel lang fileblok. En het is alleen maar interessant om de files te noemen in onze eigen regio. Dus is er weer een stukje muziek. Hallie Campbell, kennen we nog van UB40 en That Look in Your Eye.

Kenia, Red Red Wine, UB40. Lijn de Vocali, Vocali, Ali. Ali Camel, The Look in Your Eye, 1995, had hij een soloetje met dit werkje. De verkeersinformatie zoals beloofd. Ik heb het even gefilterd, want er staan 85 files, 460 kilometer in totaal. En als het allemaal gaat lezen, dan ben ik hier een kwartier bezig. Een beetje zonde van de tijd. Dus dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelp en Oder en afrit Budel. Langzaam rijden, stilstaand verkeer, 8 kilometer file, de vertraging 9 minuten. Ook op diezelfde A2 afrit Budel richting Leende. Stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging zo'n 20 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel knelt het. Stilstaand verkeer staat 15 kilometer file, de vertraging daar ruim een uur. Dus als je daarin staat, wens ik je veel succes. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Marhezen knelt het. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, 7 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, al daar 15 kilometer file, de vertraging 23 minuten. De A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Relland en knooppunt Markiezaat. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, 6 kilometer file, de vertraging 10 minuten. En op diezelfde A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Rukven en Breda West. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, 10 kilometer file, de vertraging 9 minuten. En ook op diezelfde 58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Staat 9 kilometer file, de vertraging is 12 minuten. Zo, bij deze ben je dan weer helemaal bij als het gaat om de files. Redelijk druk dus, dan ben je daarna weer buiten. Doe het een beetje rustig aan, want aquaplaning en die auto die alle kanten opgaat, dat wil je niet. Dus doe het een beetje rustig aan. Een van die singles van ik hoop dat het een keer net gaat worden. Deze dame gun ik wel het een en ander. Maar het wil me niet lukken met de hits scoren op dit moment. Rondé en Oh My God.

0: Rondé en Oh My God. Laat het de grote hit worden van deze dame. We zijn toen traditioneel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je mag het altijd aanmelden. Alleen de volgende keer zal Anton dat doen. Dus dan moet je even bij Anton wezen. Het beste kun je misschien maar even appen dan. Voor volgende week. Als je daar ideeën voor zult hebben. En anders meldt Anton wel weer hoe je dat kan aanmelden. Als je daarvoor je goede ideeën hebt. Traditioneel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Is het origineel dan de koffer. En vandaag hebben we het volgende in petto. Het was in 1983 dat The Police de single Every Breath You Take bracht. The Police, 13 singles in de top 40. Waarvan Every Little Thing She Does Is Magic de grootste hit was. Dan komt Don't Stand So Close To Me. Message In A Bottle. En dan Every Breath You Take. Dat is 9 weken. En haalde nog de 6e plaats in de top 40 in ieder geval. We zetten de klok vooruit. 1997. Notorious B.I.G. I'll Be Missing You. En deze man had daar wel al redelijk hit mee toen dat tijd in de top 40. Alhoewel, nee, toch niet. Het stond niet in de top 40 in ieder geval, maar het is wel terug te vinden op een album van hem. Het album No Way Out. Dat heet dan I'll Be Missing You. En als je nou goed luistert, hoor je uiteraard de muzieklijn van The Police. Every Breath You Take kan niet missen. Dus de muzieklijn is hier eigenlijk wel de linking pin als we kijken naar het origineel, dan wel de cover. Mag zelf bepalen wat je leuker vindt. The Police, Every Breath You Take, 1983. Of vind je Notorious B.I.G. en I'll Be Missing You, waar in de melodielijn zit van The Police, een betere? Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Als je daar mensen 120 over aanspreekt, hé, hey, dat is wel leuk dit. Hebben ze wel leuk gedaan. Inderdaad, hebben ze leuk gejat. Met die lijn gejat van The Police, Every Breath You Take, Notorious B.I.G. And I'll Be Missing You, rapversie. André zegt, dit is een ding, maar voor mij hoeft die rapversie niet. Ik zeg nou weer zo'n yo-yo-klojo versie, weet je wel, yo-yo-klojo. Zo'n rapversie kan leuk zijn, maar moet net je ding zijn, zo is het ook natuurlijk. De middagmix, de flitsende 50, je kan erop stemmen, je favoriete 5 platen. Afijn hoe het werkt, je hoort het in het volgende spotje.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de fiets.

de flitsschijf en dan moet hij erbij gepakt verder. En zullen ook weten of deze plaat gaat halen in de flitsende 50, ja of nee. Ik ben er niet zo bang voor, het zal wel goed komen, denk ik. Als het deze man zingt, wordt meestal wel goud, dus deze plaat had eigenlijk geen flitsschijf hoeven zijn, naar mijn mening. Maar goed, gaat wellicht goed komen, deze single. Zo, nu het album is Better to Travel van de Swing Out Sister. 1986, wij noteren Breakout. Daarmee maken we kennis met dit album.

Dus nu en dan moet je even ontsnappen aan de realiteit. Dat ga ik de komende weken ook doen. Middagmix is alweer klaar voor deze vrijdag. Ik dank je weer voor het volgen. Reacties op dit radioprogramma. Middagmix op langsabedia.nl of even appen 06 21 21 32 10. De WhatsApp van de studio. Aankomende maandag Anton Nachtzaam in de middagmix. Anton, dankjewel dat je deze programma's wil overnemen. 3 weken lang de middagmix. Het is niet 1 programmaatje wat je overneemt, maar heel wat programma's. Gaaf tijd dat we doen. Een gave continuïteit en ook jij gaat daarvoor. En fijn dat je dit programma wil overnemen in ieder geval. Ik zal je op de hoogte houden wat er allemaal gaat gebeuren in Oostenrijk. De laatste, René en Angela, en I'll Be Good.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de Kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memoriam geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

like everything's surreal. When I get old,

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.

creaky noises make.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de Kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memoriam geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker lang luisteren.

It's a raining man. Halleluja, inderdaad. Halleluja. We hebben wat technische problemen eigenlijk afgelopen dinsdag ook al. Het systeem doet niet wat ik wil. Ja. En dan vlak voor de uitzending test je alles. Ja, dan probeer je alles uit. En, of alles technisch in orde is. Het werkt. En op het moment suprême zegt de computer... doe het even lekker zelf. Ja, maar goed. We zijn, het is 9, het is 10 over 5 inmiddels. 315 kilometer file. Als je buiten kijkt, het is vanmiddag wisselvallig weer. Met flink wat buien en temperaturen maxima rond de 20 graden. Kortom, jongens, het is zoals hier in Brabant zeggen, bames. Bames, oftewel herfstachtig. Terwijl het eigenlijk nog steeds zomer is, want het is 28 augustus 2026. En dit is nieuwe muziek van Direct en My Friends. Goedemiddag.

Easy Beats 1966. Easy Beats en de Dukes. 15 weken top 40. En het was ook nog eens een oude nummer 1 hit. Nou, wat wil je nog meer? En dat is een waarheid als een koe. Op maandag denk ik altijd van was het was maar vrijdag. Monday, I got Friday on my mind. Dus de Easy Beats. 16 over. Dat betekent dat we even op Slansvee gaan kijken. Ruim 330 kilometer aan één gesloten blik. Onder andere te vinden op de A2. Langzaam rijdt verkeer tussen Afrit Leenderheide, Randweg N2 en Leende. 4 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Martinus Nijhoffbrug en Kerkdriel. 4 kilometer. Staat stil tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt Leenderheide. 5 kilometer. Op de ring Zetterenbosch staat er stil tussen knooppunt Vught en Boksel Noord. 4 kilometer. En staat stil tussen Maasbrug en afrit Veghel. 5 kilometer. Staat ook nog stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Kerkdriel en afrit Veghel. 8 kilometer maar liefst. A27. Staat het stil op de hoofdrijbaan tussen industriegebied Avelingen en Werkendam door schade aan het meubilair. Het staat ook stil tussen knooppunt Gorkum en industriegebied Avelingen, 1 kilometer. Dus staat stil tussen de afrit Werkendam en afrit Hank, 4 kilometer. En er is langzaam rijdt verkeer op dezelfde A27 op de hoofdrijbaan tussen de Keizersveerbrug en afrit Oosterhout voor 5 kilometer. A58, langzaam rijdt verkeer tussen Breda West en Etteleur West, 2 kilometer. Langzaam rijden tussen afrit Best en Moergestel, 5 kilometer. Tussen knooppunt Baterdorp en Oorschot, 7 kilometer. Op de ring Tilburg is het langzaam rijden tussen Tilburg-Geesel van afrit Ulvenhout, 5 kilometer. En de andere kant uit ook nog tussen afrit Tilburg-Geesel van afrit Bavel, ook nog een keer 5 kilometer. A59, afrit Nieuwland, knooppunt Hintam, 4 kilometer. Hij staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk, 1 kilometer. En staat ook stil op de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch, ook daar 1 kilometer. A67, stilstaat verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt De Hocht en afrit Valkenswaard, 2 kilometer file. En tot besluit de N2 langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen afrit Eindhoven Centrum en de A67 afrit van De Hocht, randweg N2 Zuid, 4 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Veldhoven en de Hightech Campus. En ook daar staat een file van 4 kilometer. Sterkte als je erin staat. Inderdaad, hoe komt het nou? Waarschijnlijk door die paar druppels. It's raining again, Supertramp.

0: voor de laatste keer gedraaid in de hoedanigheid als zijnde de flitsschijf. Dat betekent dat aanstaande maandag weer een spiksplinternieuwe flitsschijf is. Straks is zo tegen 6 ook voor de laatste keer deze week de speciale aanbieding. Ook daar hebben we aanstaande maandag weer een nieuwe voor. En wellicht is dit wel de flitsschijf van volgende week. Verstaanbare muziek op de radio. Zijn er kroegen in hemel? Dat vraagt Mark Hoogkamer zich af.
1: In een kroeg langs de gracht.

0: Hey Ben, Love Really Hurts Without You. Dat was Billy Ocean. 8 weken top 40. Zij zijn de piekte op nummer 11. Het is 6:02. De hoogste tijd voor het regionaal nieuws. Hier is Siem van de K.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het college van Heusden gaat op zoek naar nieuwe partijen om te helpen bij de huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Vanaf 1 januari is T-Zorg de enige zorgaanbieder in de gemeente, omdat de overeenkomst met actief zorg eind dit jaar afloopt. Het college is bang dat dit ertoe gaat leiden dat er onvoldoende huishoudelijke hulp is. Daarom wordt er naar een samenwerking met nieuwe partijen gekeken. Naar verwachting wordt deze procedure in september gestart. Wim van Duin, die jarenlang in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, is overleden aan een hartstilstand. Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Tegenover de kruidvat in Kaatsheuvel zat Wim altijd op het bankje. Inmiddels is er op dit plekje een memoriam geplaatst. Het overlijden van Wim heeft veel impact op de regio. Veel mensen, met wie Wim altijd een praatje maakte, reageerden bedroefd. Quinten van Beekveld maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Almere City. De aanvaller kwam in januari over van Kozakken Boys, waar hij veel indruk maakte. Helaas maakte hij die indruk niet bij RKC. Van Beekveld kwam slechts 1 keer in actie voor de Waalwijkers. De club heeft daarom besloten mee te werken aan een transfer. Van Beekveld gaat zich aansluiten bij de belofte van Almere. Mensen met een beenprothese kunnen binnenkort eindelijk in verschillende attracties in de Efteling. Het park heeft namelijk een speciale veiligheidsriem gemaakt die ervoor zorgt dat de prothese tijdens de rit goed blijft zitten. Mensen met een beenprothese moesten vaak noodgedwongen attracties als de Baron overslaan. Vanaf 1 oktober wordt de riem als eerste gebruikt bij 5 verschillende attracties in de Efteling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: En om 6:04 is het de hoogste tijd dat we een blik gaan kijken. Een blik opentrekken wil ik zeggen van het weer. Vanavond trekken de meeste buien snel naar het oosten weg. Volgen brede opklaringen. Alleen in het westen en noordwesten blijft een enkel exemplaar mogelijk. Halverwege vanavond een kwik rond een graad of 16. Vannacht neemt vanaf de zee de wolken gelijk aan toe en gaat het in de kustgebieden enkele buien vallen. Vooral richting de ochtend. Daarbij kan plaatselijk ook wat onweer voorkomen. En rondom de bui neemt de wind aan zee tijdelijk toe naar vrij krachtig kracht windkracht 5 tot 6. Met temperaturen die niet lager uitkomen dan 13 tot 16 graden wordt het niet bepaald koud. Morgen vroeg zijn er zonnige perioden en aan zee valt een lokale bui. Temperatuur schommelt rond de 19 graden aan het einde van de ochtend en daarbij staat de meest matige wind. Morgenmiddag komt vooral in de kustgebieden aanhoudend tot buien, waarbij plaatselijk ook onweer mogelijk is. Landinwaarts schijnt geregeld de zon, maar komt het eveneens zo nu en dan tot een bui. Hoe verder oostwaarts, hoe minder actief de buigheid dan wel uitvalt. De temperatuur stijgt naar maximaal 1 tot 23 graden. Morgen nacht is het meest droog met brede opklaringen en de temperatuur daalt morgen nacht naar 13 tot 15 graden.
2: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.
3: Nou, zijn we er klaar voor?

Shanice and I Love Your Smile. 1991 was het een redelijk hitje. Dat is de eerste single van het tweede studioalbum Inner Child uit 1991. Werd uitgebracht in oktober van het jaar. Net even buiten wezen kijken. Het is inmiddels droog. Ik weet niet hoe het nu is, maar ik ben dat eigenlijk best wel snel beu, die regen. Ach, ik heb het amper gezegd. En weer een wolkbreuk zo te horen. Of was het nou gewoon muziek? 9 over half 6. Dit is Langstraat FM en dit is Rob de Nijs uit 1963 en het ritme van de regen.

Shalimar and a night to remember. Het is 17:15. Politie heeft gisteren twee verdachten aangehouden in Helvoort op verdenking van stroperij en het gebruik van geluidsdempers. Een derde verdachte is vrijdagochtend opgepakt. Dat meldt het handhavingsteam Samen Sterk in Brabant. Aanhoudingen werden gedaan na onderzoek van het SIB. Jachtgeweer en munitie zijn in beslag genomen. En tijdens de aanhoudingen werden onverwacht zeer grote hoeveelheden jachttrofeeën aangetroffen, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam ter plaatse om te ondersteunen bij het vaststellen van de trofeeën. Vanwege de grote hoeveelheid is de Nederlandse NVWA tot diep in de avond bezig geweest. De gevonden trofeeën staan los van de verdenking van stroperij, maar het wordt al nog wel onderzocht. Volgens de SSIB is het trofeejacht in het buitenland onder voorwaarden legaal als je de juiste vergunning hebt, ook voor de invoergeldenregels.

Voor het laatste maal in de hoedanigheid als zij in de speciale aanbieding gedraaid op deze vrijdagmiddag 28 augustus 2026. De nieuwe Nickelback. En Leave Me Behind. Ik heb nog een nagekomen verkeersbericht. Niet onbelangrijk, de A59 is van vanavond tot maandagochtend in beide richtingen dicht tussen knooppunt Hoijpolder en de op- en afrit Waalwijk. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd van ongeveer een half uur. A59 is van vrijdagavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A27, A58 en de N65, A65 en ook de andersom. Verkeer richting Waalwijk wordt omgeleid via de A27, A58, N260 en N261. Rijkswaterstaat waarschuwt dat ook de verbindingsweg van de A16 vanuit Rotterdam naar de A59 bij knooppunt Zonzeel dicht is. Bij knooppunt Hoijpolder blijven de twee verbindingswegen wel open. Het gaat om de verbindingsweg van de A59 vanuit Rotterdam en Zeeland naar de A27 richting Utrecht. En de verbindingsweg van de A27 vanuit Utrecht naar de A59 richting Rotterdam en Zeeland. Die blijven dus wel open. Tijdens de afsluiting worden damwanden aangebracht onder het viaduct van de A27 over de A59 en wordt de uitbreiding van de A59 geasfalteerd. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de vangrails in de middenberm. Tot zover de extra verkeersinformatie. Dus vanaf vanavond 9 uur is die afsluiting een feit. Tot maandagochtend aanstaande 5 uur. Houd er rekening mee dus. Extra reistijd van een half uur. Het is 5:45. Dat betekent dat we de benen gaan nemen. Ik spreek je graag weer aanstaande maandagmiddag om 2:00 ter vervanging van Rijn Roosendaal. Die gaat 2 weken op vakantie. Daarom 2 weken lang ook tussen 2 en 3 en tussen 5 en 6 Anton Nachtzaam. Tot besluit. Aha. En veel plezier met Arjan vanavond.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Nee, het is niet druk. Je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè? Altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

vanavond. Ja, 7:30. En dan weet je het, we beginnen een half uurtje eerder. Of eigenlijk is dat tegenwoordig zo'n beetje de standaardtijd, 7:30. Want het is weer gewoon voetbal op de vrijdagavond. En dat betekent dat wij vanavond live in het stadion zijn bij de wedstrijd RKC tegen Jong PSV. Die wedstrijd die begint natuurlijk om 8:00. En voor die tijd dan schakelen we uiteraard naar het stadion toe naar Flynn van Boek die daar zit voor de voorbeschouwing. En de opstelling en alles, de nieuwtjes en de weetjes en dergelijke over beide teams. We houden ook de andere wedstrijden in de gaten. Dat zijn er 7 vanavond, tenminste, met RKC erbij dan. Dat is FC Den Bosch tegen Vitesse, Volendam tegen Dordrecht, Jong Ajax tegen Helmond Sport, Jong AZ tegen Maastricht, Roda JC tegen NAC Breda en Top Os tegen Jong Utrecht. Maar natuurlijk hebben we ook gewoon een enorme bak heerlijke muziek klaarstaan. Zoals deze uit 1979, The Knack met My Sharona.

0: Kiss of Ass featuring Colby Kelly. Ja, hoe spel ik dat? C-A-I-L-L-A-T. Kayat. Kayat. Kayat. Flint, vorige week hadden wij een discussie over een naam, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: En ik heb hier een naam, Colby, en dan is de achternaam C-A-I-L-L-A-T. Hoe zou jij dat uitspreken?
1: Oh, één keer. Hoe speelde je dat?
0: C-A-I-L-L-A-T.
1: C-A-I... En dan? Ik ben echt even...
0: L-L-A-T. Nee, ik zou zeggen Kayat. Kaylet.
1: Kaylet, ja. Kaylet, Kayat, ja. Kan allebei. Maar even kijken. De afkomst van de naam, denk ik. Ik hoorde net in de persruimte ook. Bij PSV staat er eentje, jong PSV staat er eentje op middenveld. Die heet C-O-R-N-E-C-I-O-N. Cornation, als je dat een beetje op die manier kan vertalen. Maar ja. Het was een beetje met een Franse uitspraak. Zo, dat is de juiste uitspraak.
0: Dan wordt het Cornation?
1: Nee, ja, Cornation. Zo was het. Alleen hij heeft schijnbaar nul Franse roots. Alleen zo spreek je het schijnbaar wel uit. Ja, dus, ja. Soms kan je, weet je het gewoon echt niet. Dan is het gewoon een beetje godzegende de greep.
0: Ja, ik zeg Cornichon, dan wordt het een augurkje. Dat was ook niet helemaal netjes, denk ik. Nee. Flynn, jij zit in het Mandenmarktstadion. Laten we gewoon doen waarvoor we gekomen zijn vanavond. En dat is het voetbal. Vanavond hebben wij RKC tegen Jong PSV in een afgeladen Mandenmarktstadion, denk ik.
1: Nou, dat valt vies tegen. Op de parkeerplaats was het echt rustig. Het vak JJ, daar is het uitvak. Dat zit vandaag wel vol. Dat, ja, dat verloopt dus om het zo wel eens te zeggen onder amateurteams of scholen. Dan is dat vak in ieder geval gevuld, want in de vrije verkoop raken ze het aan de straat, zijn die niet kwijt. Het uitvak is daarentegen leeg. Jong PSV natuurlijk geen bizar grote achterban. En de andere thuisvakken die zullen hopelijk nog wat volstromen. We hadden het net over of er zonnetje scheen. Nou, die schijnt inmiddels wel op dat lange vak, of lange zijde. Dus op dat langere vak gegeven stap. Daar zit je nu heerlijk in de zon. Dus wat dat betreft de moeite waard om even naar het zijn te komen. Maar als je dan even naar de resultaten kijkt van RKC de afgelopen weken. Ze hebben nog niet weten te winnen natuurlijk. De waarheid vertelt ons ook dat het nog niet verloren heeft. Alles gelijk gespeeld dusver. Maar het zal toch wel een keer winnen. Dat is voor het gevoel in ieder geval lekker. En dat moet het dan dus vandaag tegen Jong PSV gaan doen. En dat is dan nog steeds een tegenstander van enig kaliber. Vorig seizoen ongeveer op de gelijke hoogte met RKC geëindigd. Maar... toen wel in een van de laatste speelrondes 4-1 gewonnen ervan. Dus dat biedt wel goede hoop. En ik denk dat Jong PSV toen ook wel dacht van ja, einde seizoen. Wij kunnen toch niet meedingen om die play-offs. Laten we de boel hier maar een beetje rustig aan doen. En toen liet ze toch wel enigszins lopen. Maar vandaag dus waarschijnlijk niet. En dus zal RKC er een hele kluif van hebben om vandaag 3 punten hier in Waalwijk te houden. Maar die hebben ze dus wel nodig. RKC zeggen dat in ieder geval proberen met dezelfde 11 als vorige week uit tegen Helmond Sport. Schiks, de schoon op goal, is natuurlijk gehuurd van Jong PSV. Een bijzondere onderhoudje voor hem. Dus achterin staan verder Castillo, De Wijs, Van Gelder en Almazani. Ook De Wijs natuurlijk verleden bij PSV. Postma, Van Leeuwen en Nap op het middenveld. Ook dat is gelijk aan van vorige week. Voorin staan Varela, Van der Haar en Faj. En dan op de bank staan natuurlijk weer de gebruikelijke spelers. Zoals meneer Vint Stokkers, maar ook Nagir Held. Dan moet ik even goed kijken. Van Heel natuurlijk en Van der Veen. Van der Loo is er niet bij, nog steeds geblesseerd. Wat ook opvalt is dat Bart Kemmeren bij de selectie zit. Dat is ook zo'n jeugdspeler die door mag stromen en mee mag trainen bij het eerste. Ook Van Gemert zit er natuurlijk gewoon bij. Die kan invallen als het nog nodig is. Bij Jong PSV staan er ook 11 op het veld. Op goal staat daar een Gom. Achterin staan Bessie, Merien, Monamai en de Verhulst. Op het middenveld staan Sidi B en Dubili. Daarvoor staat Kluit en daar dus die Cornichon. Op de nummer 10 positie heb ik hem weer ingetekend. Kan daar wat wisselen. Koller op links voor en Mensa in de spits. Het is allemaal veel van hetzelfde bij PSV, moet ik eerlijk zeggen. Sander Duits gaf het ook al. Ja, ze spelen eigenlijk altijd een beetje op dezelfde manier, dezelfde opstelling. Alleen de spelers wisselen nogal wat door. Alleen, ja, wat dat betreft zijn het allemaal jonge gastjes met veel talent, veel snelheid en ook vaak technisch goed onderlegd. Dus wat dat betreft hoef je niet per se vast te pinnen op één speler. Maar is gewoon het hele team daar gevaarlijk. En dan maakt het eigenlijk iets van uit wie er speelt. Wat PSV dadelijk gaat wisselen als ze daar aan toe zijn. Dat is net zo gevaarlijk. Of in ieder geval niet veel minder gevaarlijk dan wat er nu al in het veld staat. Dan hadden we nog wat ander nieuws deze week bij RKC. Rob de Groot is gepromoveerd, zou kunnen dat toch wel zeggen. Van commercieel directeur naar algemeen directeur. Hij vervangt dus de vertrokken Dan ben ik samen kwaad. Willem van der Linden is dat natuurlijk, die is naar Vitesse gegaan. En Rob de Groot vervult dus zijn positie. Is inmiddels al 4 jaar hier commercieel directeur. En maakt nou die stap omhoog. Komt zelf ook uit Waalwijk. Kent de voetbalcultuur goed. Dus ik denk een prima invulling van die positie. Dan is de vraag natuurlijk wie zijn positie weer gaat overnemen. En volgens mij las ik een beetje tussen mensen lippen door. Al staat het er eigenlijk ook vrij duidelijk weer op de site. Dat ze geen commercieel directeur zoeken, maar een commercieel manager. En dat is dan toch een iets minder zwaar beladen functie. Maar goed, je gaat dan wel lijnen geven natuurlijk aan een paar accountmanagers die hier het sponsorbestand draaiende moeten houden. En allerlei andere business seats, om het zo te zeggen, moeten
0: niks,
1: verkopen.
0: Niks voor jou?
1: Nee, ik ben iets minder commercieel ingesteld. Meer het communicatieve gedeelte is mijn vak. Maar ook dat hoef ik niet bij RKC te doen. Daar pas ik voor.
0: Ja, en dan, dat is natuurlijk het grote nieuws. Hè? Dus ja, de management, ja, doorschuiving, wisseling, hoe je het ook wil noemen. Er is ook nieuws op ander personeelvlak en dat is op spelersvlak. En dat is toch wel, ja, ik vind het een verrassing, maar ook weer niet.
1: En ja, Quinten van Beekveld, ja, die vertrokken is. Ja, ja, RKC had hem natuurlijk onder contract staan, spits. Maar die is nou, ja, met Van Gemert en Stokkers heb je natuurlijk voorin. En nog De Haar is hij vierde spits. Ja, dan ga je van heel weinig voetballen toekomen. Dan kan je nog zo'n talentvolle verdediger zijn. Maar ik denk dat ze meer potentie zien in Van Gemert. En dat ze Van Beekveld een stap gunnen naar wat meer minuten. Dat hij dat zelf ook nodig heeft. Anders vernachel je heel je carrière. Om ja, het zo maar te zeggen. Ja, als je een heel seizoen op de bank zit bij RKC, dan speel je natuurlijk zelf nergens in de kijker. En hij vertrekt naar Almere City. Daar gaat hij in het tweede team spelen.
0: Ja, ik zei, daar gaat hij bij de belofte spelen.
1: Ja, maar ja. Goed, hij heeft natuurlijk was zijn debuut al gemaakt in de proefverbal. Dus er is al aangetoond dat hij wel mee kan met het niveau. Laten we het daarop houden. Als hij nou minuten maakt en weer zijn goals mee kan pikken bij het tweede van Almere City, is de kans groter dat hij of vandaan weer een mooie stap kan maken waar hij echt minuten gaat krijgen. Bijvoorbeeld naar een FC Dordrecht, ik noem maar iets. Ja. Of dat hij zich echt kan bewijzen bij Almere City. En dat hij vanaf daar uit de tweede team doorgestroomd naar het eerste. Dat hij dan uiteindelijk daar zijn doelpuntjes in de eerste selectie mee mag gaan pikken. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. Van Beekveld, zijn toekomst in Waalwijk, is in ieder geval gestopt voorlopig.
0: Ja, even kijken, want ik heb jij zegt de geïntroduceerd in de betaald voetbal. Ja, dat klopt. In de keukenkampioen-divisie 1 wedstrijd ingevallen. En dat was voor wel heel weinig minuten. En ik zit even te kijken bij de KNVB-beker, want dan moet ik even snel spieken. Want ik zei inderdaad niet gescoord en 2 minuten, maar dan moet ik even kijken.
1: Meestal als een trainer je in het vallen of debuteren, dan is het wel dat je iets kan, laat ik het daarop houden. Dan is het niet van goed wil overgeven, die jongen ook even een debuutje. Het is geen gelauwerde KKD-speler.
0: Nee, bij Kozakken Boys heeft hij natuurlijk wel een aantal wedstrijden gespeeld. En daar is hij vandaan gekomen. En dat werd toch wel vorig jaar met de enige bombardie aangekondigd van we hebben iemand, een nieuwe spits. En die gaat dus nu naar Almere. Flynn, nog 12 minuten en dan hebben we de aftrap. Ik denk, wij gaan dit invullen met muziek. Inmiddels is hier ook Paul aangeschoven en onze co-host, Co, die is er ook. Wij gaan even muziek draaien, Flynn. En dan spreek ik jou over een klein kwartiertje.
1: Helemaal goed, tot zo.
0: Tot zo. En ja, die muziek, dat is dan heerlijk in dit geval. Vaya con Dios, Paul.
2: Lekker.
0: Ja, gewoon. Dat is het
2: lekker zomers.
0: Nou, dat is het nadeel van een computer, van een voetbalprogramma maken, is dat je inderdaad de muziek een beetje moet aanpassen. De nummers moeten wat korter en ze moeten ietsjes rustiger. Nou ja.
2: Ja, rustig.
0: Voor mij is dit rustig, hè, dat weet je.
2: Het wordt heel.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 8 uur en dat betekent tijd voor de wedstrijd. Op mijn linkerscherm zie ik allerlei standen van 20.00 veranderen naar 1. En dat betekent dat op verschillende velden de bal rolt. En we gaan ook eens kijken of het Mandenmakersstadion dat het geval is. Daar zit voor ons Vlin van Mook. Vlin, goedenavond.
1: Goedenavond, Arjan. Hier ligt de bal nog stil, maar daar gaat elk moment verandering komen. De grensrechters staan inmiddels in positie. De scheidsrechter Rick Storm is er ook klaar voor. Keepertjes worden nog even gecheckt. Dan gaat een handje de lucht in en dan kunnen we zo gaan aftrappen. Dat gaat Jong PSV doen. RKC blijft aan de kant staan. En dus is het eigenlijk het beeld dat we normaal zien. Tegen zal het dat af. RKC begint met EE, het vak EE in de rug. Lange bal meteen van Jong PSV dat in het wit speelt met oranje broekjes. Dat zie je toch niet vaak, die combi zelf. RKC natuurlijk gewoon in het geel, of tenminste het bovenstuk is voornamelijk in het geel met natuurlijk blauwe strepen en het blauwe broekje en de witte sokken. Dus het verschil is natuurlijk goed te zien. RKC middels aan de bal, opbouw vanuit achteruit. Jong PSV zet meteen vol druk erop. Dat wil Sander Duits ook gaan doen, dat is in ieder geval wat hij zei in de voorbeschouwing. En hij weet ook dat Jong PSV die hoge druk gaat zetten, dat zei hij ook in de voorbeschouwing. Dus wat dat betreft mogen we verwachten dat RKC daar niet door verrast zal gaan worden. Lange bal belandt in de verdediging van Jong PSV. En dus kunnen zij op gaan bouwen met Mon Amaye en Mirien. Hier aan de bal door naar Verhulst aan de linkerkant. Aan de rechterkant staat Bessie. Eerst weer terug naar Mon Amaye. Speelt die Bessie aan. Die rugnummers van Jong PSV zijn een beetje fluoriserend oranje. Dat valt eigenlijk amper op het wit. Het contrast is erg laag. Misschien als het donker wordt dat het dan beter opvalt. Dat ze er dan echt uitspringen. Maar voorlopig, nu het toch licht is, is dat niet het geval. Maar goed, het wordt gelukkig steeds sneller donker. Of gelukkig, in dit geval gelukkig. Hopelijk kunnen we snel die rugnummers goed zien. Hier aan de linkerkant, Jong PSV dreigend. Nu makkelijk in de as Bessie gevonden. Of Mensijs dat moet ik zeggen. Weggewerkt door Varela, zien elkaar tegen zijn eigen speler aan. Komt uiteindelijk weer bij Jong PSV terecht. Hier is Bessie wel. Tekent door op Kluit of Koller is dat. Inderdaad Koller, maar die kan er niet bij. Zijn collega van vorig jaar moet ik dan toch zeggen. Schiks is eerder bij de bal en die pakt hem in de handen. En zo kan RKC gaan opbouwen als PSV niet te veel druk zet in ieder geval. Schiks naar de Wijs en de linkerkant omhoog gelopen. Castillo heeft daar meteen die rechtsmidden voor zich. Maar kan het uiteindelijk prima oplossen met Posma en de Wijs. Dan wordt Posma in de rug gezeten door die Cornation. Kan Van Leeuwen daar uiteindelijk prima onderuit voetballen. Zo heeft RKC aan de rechterkant de bal. Maar die druk die blijft best hoog van Jong PSV. Die weet te veel druk op de bal te zetten. Van Gelderen terug naar de Wijs. Varela maakt de loopactie binnendoor. Gaat de bal niet naartoe. Terug naar Castillo. Hij speelt opnieuw Schiks aan. En zo kan Jong PSV nog geen vat krijgen op RKC. In ieder geval lange bal van Schiks richting Varela. Die laat hier even zijn snelheid zien. Maar die bal is veel te hard. En dus zo in de handen van Ngom. Voetballer van Jong PSV, de keeper. Terwijl de pestruine vandaag trouwens akelig leeg blijft. Ik zei het net tegen jou al, Arjan. Maar daar lijkt helemaal niemand aanwezig te zijn. Normaal Rick Elfrink, die van Jong PSV ook wel eigenlijk stad en land afreist. Maar zelfs het relatief dichtbij Waalwijk slaat hij vandaag over.
0: Ja, misschien toch dat hij in Den Bosch zit, Vlin. Want daar is wel een penalty.
1: Er zit ook iemand van Brabants Dagblad of onder Brabant. Of hij wel Eindhoven's Dagblad. Dus het houdt niet over wat dat betreft. Er zitten een paar van de eigen social media van Jong PSV en nog een paar andere van ESPN, maar die verder eigenlijk helemaal niemand. Dus het is best bijzonder. Ik heb het eigenlijk nooit zo rustig gezien bij een wedstrijd van RKC.
0: Bij Den Bosch staat nu een penalty op het bord. Dus Den Bosch tegen Vitesse. En ddat zal waarschijnlijk wel 1-0 gaan worden. Dat gaan we horen naar het volgende plaatje, denk ik. Want jij wou het aan overgeven.
1: Ja, ik
0: wou
1: het afsluiten. 4 minuten stand nog altijd 0-0.
0: Jammer, ja, je bent dan wel een uitzending, Flint. Zeg het eens.
1: Ja, ik riep iets te vroeg toepunt. Alleen het was een afstand van Nap en die keeper kon hem niet klemmen. En Van Leeuwen was daar als de keeper bij om binnen te koppen. Alleen de vlag gaat ook meteen daarna omhoog. En dus buitenspel, stand blijft 0-0.

0: We gaan toch naar het stadion toe. Flynn.
1: Een ongelofelijke fout van Jong PSV. Modemaaier wil hem terugspelen naar achteren. Daar staat alleen Varela van RKC. Keeper staat nog praktisch op zijn eigen doellijn. Almazani geeft heel cynisch een handje aan die Modemaaier als hij de doelpunt kunt vieren. Want ja, dat is eigenlijk de enige speler die je moet bedanken. Varela pikt die bal op, speelt hem koelbloedig tussen de benen van Ngom. En zo staat RKC al heel snel op een hele voorsprong. Heeft het eigenlijk zelf nog heel weinig hoeven doen. En ook weinig kunnen doen. Al is valt wel meteen op de Jong PSV veel ruimte weggeeft. RKC weet daar dus niet van te profiteren. Maar van dit foutje weet het dan te profiteren. En Varela maakt zijn tweede van het seizoen. En ook deze met wat hulp van de tegenstander. Eerste goal van het seizoen. Voor hem was dat ook. En nu dus 1-0. Maar 7 minuten voetbal voor RKC Waalwijk. Hopelijk kunnen ze meteen doorzetten. En die marge verdubbelen.
0: Ja, en ik zei net, de penalty bij Den Bosch tegen Vitesse. Die is van het bord af. Daar is de stand nog steeds 0-0. Maar ook bij Volendam tegen Dordrecht is gescoord. Daar is de stand 1-0.

0: Jimmy James en de Vagabonds met Now is the Time. Ja, de vraag is het in Waalwijk tijd. Maar bij Jong Ajax tegen Helsport is in ieder geval wel tijd geweest voor een doelpuntje. Want ook daar is de stand inmiddels 1-0. Flynn.
1: 11 minuten stand hier ook nog altijd 1-0. Maar het doelpunt van Varela fout achterin bij Jong PSV. En wat opvalt is dat RKC eigenlijk best wel heel goed speelt. Jong PSV komt er tot dusver nog niet aan te pas. Zeker aanvallend niet. En daar moet het eigenlijk toch echt wel vandaan komen bij Jong PSV verdedigend. Daar houdt het niet heel veel over. En dit moet eigenlijk ook een wedstrijd zijn voor Van der Haar om zijn eerste doelpuntje mee te gaan pikken. Want hij komt natuurlijk fysiek wat tekort voor in. Dat is opgevallen in de wedstrijden tegen bijvoorbeeld een Helmond Sport. Dan zie je gewoon echt tegen die ervaren, iets oudere verdedigers die toch wat meer body hebben dan de jonge spits van RKC. Dat hij gewoon niet aan de pas komt. En nou speelt hij toch wel tegen papier jongere spelers, gemiddeld jonge spelers dan die andere ploegen hebben. En dus zou je eigenlijk denken en hopen dat hij vandaag wel een doelpuntje mee kan pikken. Dat zou lekker voor hem zijn. Dat is voor het moraal natuurlijk altijd goed. Varela heeft dat in ieder geval wel gedaan. En bracht RKC dus op een 1-0 voorsprong. Maar verder moet ik ook eerlijk zeggen dat ze de druk er goed ophouden voorin. Dat Jong PSV daardoor ook wat fouten maakt. Dus ze dwingen het ook deels af. En zelf is RKC aan de bal prima bezig in de opbouw. Een paar keer van het achteruit een harde paas. De ene keer De Wijs, de andere keer Castillo. Over de as naar midden, naar Valeo of Nat bijvoorbeeld. En die werd daarna eigenlijk wel soepel doorgespeeld, die aanval. Telkens weer, omdat ze telkens de vrije man weten te vinden op het middenveld. En in de as is dan ook relatief veel ruimte. Terwijl de bal hier bijna het stadion uitgaat. Het stadion is trouwens nog relatief volgelopen. Ik had het minder druk verwacht als ik dat een half uurtje geleden zo zag. Alleen zit goed vol door een vrijdagavond tegen Jong PSC. Gelukkig is het ook gestopt met regenen. Dat maakt de wedstrijdje kijken natuurlijk altijd wat fijner. Vanmiddag kwam het natuurlijk met bak uit de hemel. Ingooit PSV aan de zijkant. Bessie terug naar Mirien. Die wisselt veel om met die Monamai. Die staat de ene keer rechts, de andere keer links. Hier zit Nap, hoog druk. Goede tackle. En hier weer zo ingeleverd. Ditmaal Mirien. Fage kan zo richting de goal meegeven aan Van der Haar. Alleen die bal is veel te wild. Gaat zo over de achterlijn. Daar had echt wel meer in gezeten. Nu levert die andere centerback dus van PSV in. Mirien zo in de voeten van Fage, die een meter of 25 van de goal afstaat. En nog maar twee spelers van Jong PSV voor zich heeft. En twee spelers van RKC met zich mee heeft. Van der Haar en Van Leeuwen waren dat. Die zit Tapper weer goed tussen trouwens. Kan die de bal meegeven naar een medespeler. Ja, naar Varela, maar die vergeet hem mee te nemen. Uiteindelijk geeft daar volgens mij Bessie een hakje. Daar Van der Haar, omdat hij denkt, ja, ik geef een hakje terug uit. Maar daar staan de verdedigers natuurlijk niet op te letten. Die letten daar niet op, die verwachten dat niet. En zo kan Van der Haar die bal meeplukken. Maar overtreden gezien door de scheidsrechter. Dus een vrije trap voor Jong PSV. Jong PSV dus achterin heel slordig is. Dat valt op die eerste 15 minuten nu. Een gom. Keeper van Jong PSV. Die ook niet foutloos is deze wedstrijd. Er kwam een paar keer de bal simpel ingeleverd. Jong PSV probeert wel op te blijven bouwen. Terug naar een gom. Via Mirien naar Monamai. Grote passen naar voren. Van der Haar zit hier weer druk van achter. Monamai draait een keertje om zijn as heen. Maar moet dan toch achteruit. Maar levert hem weer zo simpel in. Terwijl dat een hele makkelijke bal is. Van Leeuwen van grote afstand. Meter over. Jong PSV is echt niet wakker. Het is ongelooflijk wat die doen. Het is de derde keer dat ze de bal zo simpel inleveren. Ditmaal is het op een iets groter afstand van de goal. En besluit Van Leeuwen in één keer te schieten. Maar gevaarlijk is het toch zeker wel. Monamai, tweede keer dat hij hem zo inlevert. Hij draait er om zijn as heen en kan in principe terug naar de keeper, maar besluit dat niet te doen. Wil hem dan een beetje over de as naar Mirien spelen. Alleen die bal is veel te slap. Mirien verwacht hem niet en Van Leeuwen kan er heel makkelijk tussen komen en besluit in één keer uit te halen dat de keeper iets te ver van zijn goal staat. Alleen die bal die gaat toch wel een meter of twee over de goal heen. Maar het idee was goed van Van Leeuwen, die nog wacht op zijn eerste doelpunt in dienst van RKC. Hier hoog druk zetten van de Wijs. Die staat halverwege de helft van Jong PSV. Komt dan met een tackle in. Raakt de bal. Tikt hem ook weg. Laat daarna in dat hier geen RKC van door kan gaan met die bal. De actie zelf was goed. Nu is van de Wijs daar weg. En kan Koller naar diep gaan. Maar dat is ruim buitenspel. En bovendien was Schiks eerder bij de bal. En dus een vrij trap voor RKC. Halverwege de eigen helft. Kwartier op de klok. Stand 1-0. RKC is heer en meester. Vooral door de hoeveelheid fouten die Jong PSV vandaag aan de dag brengt.
0: En even kijken naar de andere wedstrijden. Dan praten we bij Volendam tegen Dordrecht 2-0. En zojuist gescoord Topos tegen Jong Utrecht. Daar is het 1-0. We gaan zo eens een overzicht maken van al die wedstrijden aan deze plaat. Dit is I'm Thinking of You van de Two Brothers on the Fourth Floor.

0: gescoord.
1: Laten we eens gaan kijken naar de wedstrijden zoals nu gespeeld worden. Ongeveer 20 minuten gespeeld in op alle velden. Den Bosch tegen Vitesse 0-0. Volendam tegen Dordrecht 2-0. Jong Ajax tegen Handelsport 2-1. Jong AZ MVV Maastricht 0-0. Rode JC tegen NAC Breda 0-0. En Top Os Jong Utrecht 1-0. En natuurlijk bij RKC tegen Jong PSV
2: 2-0.
1: Ja? Ga je me dan corrigeren?
2: Sorry, Arjan, het is hier 2-0 in Waalwijk. Het is Varela met een prachtige actie. En die viert het voor de tweede keer heel uitbundig. Ik vraag me eigenlijk eerst naar de stadje af waarom hij die afspotten van Leeuwen. Die zijn helemaal vrij, maar hij doet het prachtig zelf, Varela. Mooie aanval aan de linkerkant. Hij maakt een loopactie, krijgt er mee van Castillo, perfect in de loop. Hij is met zijn snelheid er langs. Die speler van Jong PSV komt er toch nog voor. En hij kapt hem uit en schiet hem stoeihard in de kooithoek binnen. Vanaf randje 16 kwel, dus 2 meter verderop van Leeuwen helemaal vrij stond. Die kon hem zo binnenwerken, maar dat mislukt dus. En is het Varela die gewoon op zichzelf doet. Helemaal prima. En dus 2-0 voor RKC, dat echt bij Vlagen heel mooi voetbal had zien vandaag. Dan weet ik niet of het aan RKC zelf ligt of aan Jong PSV dat er gewoon niks op oordeed achterin. Ik denk een klein beetje een combinatie van beide. Jong PSV komt echt niet lekker voor de dag vandaag. Maar RKC speelt echt prima combinatie voetbal. Eigenlijk het voetbal waarvan je vandaag aan dit seizoen al op hoogte. Maar dat kwam er nog niet uit tot dusver. Vandaag dus wel. En ze zijn een keer efficiënt tegen Helmond. Zag het er ook prima uit. Maar toen miste die efficiëntie voor de goal. En nu is het eigenlijk 2 keer schieten, 2 keer raak. En dat is voor die Varela erg lekker. Die ook echt laat zien dat hij heel snel is aan die zijkant. Want die verdedigers van Jong PSV zijn echt niet langzaam. Dat geloof mij maar. Maar die Varela rent er alsnog vrij eenvoudig langs. Dat is fijn om te zien. En inmiddels de aftrap ingenomen door Jong PSV. We krijgen een ingooi aan de rechterkant van het veld. 21 minuten onderweg, stand 2-0 voor RKC. Feeling blue without you.

0: Ik hoor een gejuich opkomen aan het stadion.
1: Ja, PSV komt op, Jong PSV komt op 2-1. Dat is eigenlijk de eerste kans die ze krijgen deze wedstrijd. En het is nummer 6 die winnen schiet. Dat is CTB. En zo verkleinen ze dus weer de marge tot 1. En RKC laat zich hier een beetje verrassen. Het was eigenlijk steeds minder aan het worden sinds die 2-0. Uit het oogpunt van RKC gezien dan. En nou krijgen ze dus in één keer de goal om de oren. Gaat al aan de linkerkant mis. Maar mijn Kluit doorkomt. En zich toch weer langs een paar RKC'ers mag worstelen, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Want het is niet dat hij er zo langs loopt, maar hij komt er dan toch langs en kan hem daarna terugleggen. En die komt hij ook per se meteen nog een keer. Maar die bal wordt hier nog weggewerkt. Van Castillo bij de andere kant van het veld. Bal is nog steeds niet weg. Afvallende bal hier voor Dubili volgens mij. Kan hem daar binnenhouden. En komt hij zo terug naar de zijkant. Bessie staat daar. Maar uiteindelijk toch ontfutseld. En dan doet Varela dit heel aardig. En dan is hij weg. Naar de middenlijn. Hij speelt hem net iets ver voor zich uit. En dan is hij ook meteen weer kwijt. Dat is jammer. Dan kan hij hier weer aangevallen worden door Dembili. Maar ook hij verliest de bal snel weer. Hier aan de linkerkant, Justus, missen we die goal. Kluit met een mooie actie, kan hem bijhouden en dan terugbrengen. En uiteindelijk is het CDB dus de vrije man die van een randje 16 strak laag in de onderhoek schiet. Buiten het bereik van Schiks. Terwijl hier Dembili kennis van de pijn op de grond blijft liggen. Nou, dat wil met Postma. En dus gaat de scheidsrechter even pols ook nemen. Hij zal er zo meteen een minuutje af moeten. Maar ik denk eerst dat hij verzorging nodig heeft. Hij gaat echt dood van de pijn. Blijkt wel iets met zijn schouder. Of niet, dat daar grijpt hij naar. En de scheidsrechter gewaard dat er geen hulp nodig is. Dus ik denk dat het uiteindelijk toch wel meevalt. Sander Duits, we doen het even snel als waterpauze, als drinkpauze. En zo kan ik ze organisatorisch even de boel recht zetten. Even kijken wat er misging bij die goal. En hopelijk zelf weer tot aanvallen komen. Het was zojuist nog wel een paar grote kansen voor RKC. Dat waren kort na de goal, moet ik zeggen. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Bijvoorbeeld Varela met een omhaal. En ook Van Leeuwen een hele grote kans had nadat Jong PSV echt helemaal uit positie stond. Leken daar even momenteel allergisch voor verdedigen. Die stonden met 4 man aan de rechterkant van het veld. En aan de andere kant van het veld stonden Van Leeuwen en Page helemaal vrij. En die konden zo richting de goal lopen. Uiteindelijk was het Van Leeuwen die probeerde te schieten. Zijn lopje eindigt helaas in de handen van de doelman. Hier komt Jong PSV nog een keer. Connexion, maar geblokkeerd door De Wijs. En dan kan Van Leeuwen er wellicht uitkomen. Hij heeft Page bij zich. Page naar Varela. Nee, Castillo neemt over. Maar Varela is natuurlijk in de buurt. Van Leeuwen in het midden. Castillo wijst dat Varela moet lopen, maar gaat naar Van Leeuwen in het midden. Hij heeft al een paar keer goed kunnen schieten Van Leeuwen, maar nog steeds niet het net gevonden. Terug naar Van Gelder aan de rechterkant. Zat Almazjani. Door naar Vage. Heeft daar Kluit voor zich. Nee, Verhulst is dat. Vage met zijn linker. Voorzet komt. Van der Haar kan daar net niet koppen. Want de bal wordt weggewerkt door Merien voor de Haar in de buurt komt. De bal naar linkerkant bij Varela. Terug richting Castillo is een optie. Maar hij probeert zijn tegenstander eruit te lokken. Dat mislukt. Voorzet komt met rechts. Van de tweede paal. Weggekopt. Afvallende bal is niet voor Almazjani. Dan moet RKC oppassen dat ze niet eruit gecounterd worden. Maar De Wijs lost dat prima op achterin. Castillo steekbal richting Vaas. Risicovol, maar hij komt wel aan. Helaas kan Vaas die bal niet controleren. Dus over de zijlijn ingooien voor Jong PSV. Half uur op de klok. 2-1 is de stand.
0: Ja, en dat betekent dat ook deze wedstrijd, zoals al meerdere wedstrijden tussen RKC en Jong PSV, weer een wedstrijd is waar behoorlijk wat doelpunten zouden kunnen vallen. En RKC die zou zichzelf een enorme dienst bewijzen als ze vanavond inderdaad nog een iets zouden kunnen werken aan het doelsaldo en natuurlijk dan de wedstrijden gaan winnen. Dit dus. We gaan naar Train met Mermaid.

0: Maurice Dekker met Superstar. Het wordt denk ik tijd om even te gaan kijken in het Mandenmakerstadion. Want we zitten zo tegen het, het begin van het einde van de eerste helft. Flynn.
1: Maar zoals gezegd, 37 minuten onderweg stand. We hadden 2-1, maar dat had juist echt al 3-1 voor RKC moeten worden. Want Fage had er niet te missen kans. Het was weer goed druk zetten van RKC. Dat jong PSV ertoe dwong die bal in te leveren. Nap zat er goed tussen. Zag Fage helemaal vrij binnen de 16. Speelde hem aan, maar hij kon hem vanaf een meter of 11 toch echt gewoon vrij binnenschieten. Alleen hij kiest de hoek waar de keeper eigenlijk al naartoe ging. En hij schoot hem dan nog, ik denk dat hij, ik kan het van deze hoek eigenlijk niet zo lekker zien, maar ik denk dat hij hem relatief goed in de hoek schoot. Maar te slap, waardoor die keeper tijd had om bij de grond te komen. En dus ook die bal te pakken. Fage had vanaf daar natuurlijk altijd moeten scoren. Hij had heel veel tijd en vrijheid om die bal nog een keer aan te nemen, goed te leggen en dan een hoekje te kiezen. Dan moet hij gewoon snoeihard tegen de touwen, zonder enige twijfel. Maar verzuimde dus te scoren en dus staat de stand van 2 nog altijd op het bord. En is RKC, ik kan zeggen, wel iets beter gaan voetballen sinds die... Is dat tegendoelpunt. Nou, dan hebben ze een ingooi ongeveer ter hoogte van de cornervlag. Deze ingooi is geen goede ingooi, dat wil ik net zeggen. Ik wil er eigenlijk achteraan zeggen dat het eigenlijk normaal nooit voor wordt gefloten. Maar in dit geval dus wel, scheidt zich daar in principe gewoon gelijk. Almajani doet nog een keer voor en die zegt, ik gooi er goed in. Ja, beide voetjes op de grond, ook op de lijn, dat klopt ook wel. Alleen hij laat hem niet boven zijn hoofd los. De bal was wel uit de nek, maar je moet hem boven je hoofd loslaten. En hij liet hem ver voor zijn hoofd los. Dat is dan geen correcte ingooi. En dat ziet er ook niet uit overigens. Dat is eigenlijk altijd een mooie stelregel. Als die ingooi er niet uitziet, dan is die 9 van 10 keer niet correct uitgevoerd. Nu een lange ingooi van Jong PSV die plek. En dat is dus zoals gezegd bij de cornervlag. Het kan dus gevaarlijk worden. De bal komt ver. Maar ook bij de eerste paal bewijst hij wegkopt. Fase verlengd en dus de directe dreiging voor even geweken. Bessie brengt die bal nog een keer in. Daar in het midden is het Connexion. Ik kan hem aannemen, maar die kan daar uiteindelijk niks meer doen. Bovendien ook de overtredingen, dus een toetrap voor RKC. Ja, Jong PSV doet het eigenlijk best prima dit seizoen. 2 wedstrijden gespeeld, of 3 wedstrijden gespeeld, 2 gewonnen en 1 verloren. Vorige week, of eerder deze week moet ik zeggen, maandag 1-0 thuis konden van Top Os. De tweede ronde hebben ze 3-1 verloren bij Almere City, maar ook daar waren ze zeker niet kansloos. En de eerste speelronde wonnen ze 3-2 van Volendam, maar daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat ze veel aanspelers hadden. Hier een lange bal van achteruit en die weet van de haren bijna in één keer te controleren. Dat is knap geweest als hij dat tussen 2 spelers had gedaan, maar hij maakt wel contact, maar de bal schiet net te ver weg om hem bij zich te houden. En dus kan Jong PSV weer opbouwen, maar goed, dat heeft het al een paar keer geprobeerd en het ging een paar keer mis. Nu weer risicovol opgebouwd, maar ditmaal lijkt het goed te gaan. Want als de middenvelder even gevonden is, dan gaat het wel inderdaad. En nu is daar ook Doubili aan de linkerkant vrijgekomen. Kluit gaat buiten langs Almajani. Goede actie. Gaat daar richting de goal terugleggen. Staat daar inderdaad iemand? Ja, dat is volgens mij de middenvelder Koller die daar in één keer opduikt. Maar hij raakt hem iets te wild, kan hem niet plaatsen. En dus is het Schiks die hem met wat geluk over kan tikken. Die bal komt min of meer recht op hem af, wel hard en hoog. Alleen hij weet er 2 vuistjes te krijgen. Corner blijft wel staan. Goede aanval van Jong PSV. Van achteruit opgebouwd. Ditmaal dus wel succesvol. Maar was Kluit aan de linkerkant veel sneller dan Almajani. Ik denk hij gaat zelf schieten, maar hij legt hem terug. En ik dacht ook dat er niemand kwam. Maar randje 16 kan toch die Koller in één keer opduiken. Corner is de paal weggeschoten. Afvallende bal voor Connexion. En die valt toch wel ruim naast. Maar wordt nog getoucheerd volgens scheidsrechter. En dus opnieuw een corner. Ik denk dat we hierna even een kort plaatje doen, Arjan. En dan terug naar het einde van de eerste helft.
0: Is goed.
1: Even deze corner. Opnieuw daar van die rechterkant die genomen. Dit is eigenlijk al die standaard situaties niet gevaarlijk geweest. Nu kort gespeeld, hard voor en dan heel acrobatiek door die Connexion geschoten. Behalve voor die halve omhaal van een meter of 12. Maar ruim naast en dus doeltrap voor RKC. 41 minuten gespeeld, stand 2-1.
0: Ja, en dat betekent dat wij even gaan kijken naar de muziek inderdaad. Paul, jij bent hier toch vanavond. Want ja, we hebben niet heel veel tijd om te kletsen. Het is binnenkort weer september.
2: Ja.
0: En je weet wat dat betekent, wat ik jou ga vragen.
2: Dan ga ik op vakantie.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Geen Oktoberfest dit jaar. En ik heb zo'n goede plaat gevonden hier. Een van Oktoberfestplaatje.
2: Oh ja. Ik zag
3: maar zo.
0: Dit is een nieuwe, en ik weet nu al dat ik volgend jaar met carnaval hier een Nederlandse variant op ga vinden.
2: Waarschijnlijk wel. Gaan wij hem draaien met Oktoberfest?
0: Ja, nou, dan vraag ik me dat. Ga je mee doen met Oktoberfest?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, oké, okay, dat is top. Nou, dat is een van de nieuwe platen van deze week. De andere, dat is die van Jari Helligers. En Jari Helligers, ja, ik vond hem best wel lekker. Hij is Nederlandstalig, maar het is, ja, ik vind hem gewoon wel lekker zomers.
2: Ja.
0: En dit is een keer weer wat anders dan een harmonicaatje.

0: Degene die dat gemist hebben toen Natal en ik samen dit programma maakten. Toen hadden wij één regel qua muziek en dat was geen harmonica en geen Spaans gitaartje.
1: Ja.
0: En wat horen we hier?
1: Een Spaans gitaartje en een harmonicaatje.
0: En een harmonicaatje heb ik nog niet gehoord. Maar dat ga ik voor zorgen hoor, dit heb ik nog wel even. En natuurlijk na de wedstrijd gaan we even kijken naar

0: Ja, de vloek van Barcelona. Ik heb ooit eens een keer een boek gelezen wat daarover ging. Maar dat ging dan over het bouwen van de kathedraal. Het begin van de bouw van de kathedraal van de Sacra Familia. Ja, hè? Ik heb het gezegd goed, hoop ik. Hè? Wat we gaan doen. We gaan naar Flynn toe, want het is bijna het einde van de eerste helft. Flynn, kom maar.
1: Ja, het is een scheidsrechte bal voor RKC ineens. Ik weet ook niet waar dit vandaan komt. Het was gewoon één goal voor RKC. Maar goed, half minuut nog op de klok. Ik verwacht niet heel veel extra tijd. Wel 3 doelpunten, dus 1 minuutje zal het toch altijd erbij komen. Castillo nu achterin aan de bal. Over de as naar Van der Haar. Doet dat goed, kan hem meegeven aan Van Leeuwen, maar doet dat weer niet. Volgens mij wordt het toch best vaak net een foute beslissing gemaakt. Wat toch wel op duur kan komen te staan aan het eind van de wedstrijd. Omdat RKC 2 keer heeft gescoord, dat is best prima. Maar had er echt wel 3 of 4 in kunnen schieten al. De vierde official had zien dat er 2 minuten bij komen. Dat zal voornamelijk zijn vanwege die doelpunten, denk ik. En hier en daar wellicht nog een klein momentje van een blessure. Maar daardoor heeft het wel niet vet lang stilgelegen. Nu aan de rechterkant Fage. Maar wel met 3 PSV'ers. En dan houdt daar de bal wel aan over. Dat is knap. Maar nu moet hij uit die hoek komen waar die 2 spelers in zijn rug heeft. Houdt er een ingooi aan over. Dat is prima gedaan. Amajani gaat daar gooien. Heeft volgens mij inmiddels wel een uitleg gekregen van de scheids hoe die het goed moet doen. Of wat hij in ieder geval de eerste keer fout deed. Daar bij de cornervlag zelf. En dit zag er ook niet al te best uit. Maar goed, gaat dat er doorgaan. Bal komt voor richting eerste paal. Van der Haar staat daar niet. Staat er te ver aan naar achter. Nap vangt die bal die weggewerkt wordt op. En speelt hem naar Van Gelder aan de rechterkant. Hij speelt hem terug naar De Wijs. En die gaat op zijn beurt terug naar Skiks. Nou, hij hanteert de lange bal, maar daar loopt helemaal niemand. Die gaat lineair recta over de zijlijn. En dus kan Jong PSV op eigen helft gaan gooien als er nog een minuutje van de extra tijd over is. Ik denk dat Sander Duits over het algemeen wel positief zal zijn over de eerste helft. RKC bij Vlagen echt prima voetbal laten zien. Maar ik denk dat hij toch wil dat nog iets dodelijker voor het RKC nog iets dodelijker voor het doel moet zijn. En daar nog de betere beslissing moet maken. Al gaat dat al een stuk beter dan vorige week tegen Helmond. Toen was het eigenlijk, kom er een kwel voor in. Dat is het vandaag zeker niet. Castillo achterin. Naar De Wijs. Tikje breed naar Van Gelderen. RKC lijkt het een beetje uit te willen spelen die eerste helft. 2-1 is dan een prima stand om te gaan rusten natuurlijk. Van Leeuwen krijgt wat druk van achteruit. Wordt naar de grond gewerkt, maar het mag door. Hij krijgt de bal bovendien bij Fage. En dan terug naar Posma. Terug naar Fage, dat gaat mis. En Van Leeuwen krijgt de bal niet. En dan wordt er wel gefloten voor een overtreding van Posma. Maar de tijd zit er zo goed als op. Terwijl die PSV ook blijft liggen met pijn. En dan spelen ze 10 minuten gewoon rustig door. Terwijl die speler nog achter hem op de grond ligt. Dat is best bijzonder. De tijd zit er inmiddels op. Dus ik ga ervan uit dat de scheidsrechter inderdaad nu affluit. Dan gaan we rusten met 2-1. 2 doelpunten van Varela. De eerste zat wat geluk bij. Die kreeg hij in de voeten gespeeld. Speelde hem dan nog prima door de benen van de keeper. Maar de tweede goal was echt wel pure klasse. Dat droop er eigenlijk vanaf. Daarmee is hij tot dusver de man van de wedstrijd. Maar natuurlijk, RKC is er nog niet. En moet die tweede helft het liefst nog een paar keer scoren. Want die Jong PSV is voorin. Heel dreigend. Al heeft het maar een paar kansen gehad. Ze hebben aan één kant genoeg om te scoren. Want ze hebben daar heel veel kwaliteit lopen. Over 5 minuten zijn we terug.
2: Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: We gaan even kijken naar de andere wedstrijden in de keukenkampioendivisie die op dit moment gespeeld worden. Ja, en dan plaats ik over de ruststanden. Dat is Den Bosch tegen Vitesse 0-3. Volendam tegen Dordrecht 3-1. Jong Ajax tegen Helmond Sport 2-1. Jong AZ tegen MVV Maastricht 0-1. Rode JC tegen NAC Breda 1-1. Top Os tegen Jong Utrecht 1-0. En dan natuurlijk RKC tegen Jong PSV 2-1. En zoals ik al eerder zei in de uitzending, ja, het zou mooi zijn als RKC vanavond wint en ook wat aan de stand, aan het doelsaldo zou kunnen doen. Want dan kunnen ze binnen 1 keer de top 8 binnenkomen van de keukenkampioendivisie. Tot zover even het voetbal. Dus dat betekent dat we dit muziekje gaan heel langzaam gaan wegdoen. En dan gaan we een ander muziekje instarten.
2: Dit is de kofferplaat.
0: Want ja, het is 9:10. We hebben nog tijd voor een kofferplaat. En die kofferplaat, dat heeft natuurlijk alles te maken met Dolly Parton. Want ja, daar kan je deze week, wat mij betreft, Paul, niet omheen.
3: Nee.
0: Het overlijden van Dolly Parton, dat is wereldnieuws. Dat is nog groter nieuws dan dat meneer Trump het Lake Ontario naar Lake America genoemd heeft, zullen we zeggen.
3: Ja, die man die...
0: daar gaan we het niet over hebben. Nee. Ik heb een kofferplaat. En wat vind jij de mooiste plaat van Dolly Parton? En dan niet zeggen Jolien, want dan
3: en dan kent iedereen, de 9 to 5 kent ook iedereen.
0: Ja.
3: Ja, ze hebben een heleboel. Ja, weet je wat het is?
0: Ja, voor mij is het Coat of Many Colors.
3: Nog steeds. Dat is ook een hele mooie, ja.
0: Ja.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar ik heb een coverplaat klaarstaan en die duurt 6,5 minuut.
3: Ja, dat weet je nog.
0: Dat weet ik nog, hè? En ja, ik heb namelijk een coverplaat en ik heb de cover die ik het mooiste vind. Nou, misschien die heb ik al heel vaak gedraaid en die duurt ook gewoon. Die duurt 8 minuten. She can get what she came. En het is Stairway to Heaven en dan is dit de uitvoering van Heart in het Kennedy Center. Oh, ja, even meneer Trump toch weer, hè?
3: Ja.
0: Hij blijft gewoon. Die man kom je gewoon overal tegen.
3: Ja.
0: Ja,
3: die is niet weg te slaan.
0: Die is niet weg te slaan. En het origineel is natuurlijk van. Ja,
3: dat is het origineel.
0: Dit is het origineel natuurlijk, Led Zeppelin.
3: Ja.
0: Maar. Dolly Parton heeft op het album Halos and Horns ook haar versie gemaakt. Hij duurt 6 minuten en 32 seconden.
3: Gaan we eens even lekker naar luisteren.
0: Gewoon lekker rustig aan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is 9 uur. We gaan richting de tweede helft van de wedstrijd. RKC tegen Jong PSV. Stand 2-1. En ik ga ze vragen aan de collega in het stadion, Flynn van Mook. Flynn. Ho. Dave Edmonds die wil heel graag spelen. Dat gaan we niet doen. Flynn, wat gaan we doen? Is er, wordt het al afgetapt of heb ik nog, laten we zeggen, 2 minuutjes voor een plaatje?
1: Nee, je hebt nog wel 2 minuutjes voor een plaatje. We staan wel op het veld, maar ik denk dat het plaatje wat beter is voor, het, voor mijn verslag. Laat ik het zo zeggen, want er zal niet heel veel gebeuren in die eerste minuut.
0: Dan gaan wij naar de Wicked Game van Tenacious D. En ja, het is een... ook dit is een coverplaat. Maar wat voor eentje. Oh, hij is lekker.

0: Chantal, je mag hier zo'n commentaar op geven op dit plaatje.
1: Ik ga even genieten.
2: What a wicked game to play. To make me feel this way.
0: Dus starten wij een mooie plaat in. En Flynn, zeg het eens.
3: Ja, het is 2-2. We zijn nog een halve minuut onderweg. En het is een prachtig lot. Volgens mij zit hij koud in het veld. Want PSV heeft twee keer gewisseld. Dumbili en Mensa zijn eruit gegaan. En Bahati en Jones zijn erin gekomen. En volgens mij is het Jones team maakt. Maar dat moet ik even dubbel bevestigd hebben. Inderdaad, is Aston Jones. Hij staat een halve minuut niet eens in het veld. En hij loopt hem prachtig over Schiks heen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een vermoeden heb van een randje buitenspel. Want daar had het wel alle schijn van. Maar hij krijgt de bal diep gestoken. Hij is sneller. Schik staat ietsje boven zijn goal. En hij loopt hem heerlijk over de keeper heen. En zo kent RKC een hele slechte start van de tweede helft. Heel, iets anders kun je er toch niet van maken. Ik doe meteen even mijn commentaarstukje aan. En dan kan je ook in één keer heel jouw muziekje gewoon in één keer vanaf begin af aan draaien.
0: Ja, ik heb het teruggespoeld inderdaad, ja.
3: Helemaal goed. Fage, maar hier een actie. Maar gaat makkelijk liggen. Zoekt het been op. En scheidsfluit er niet voor. Lange bal komt niet recht bij Kluit. Wel Cornichon die hem opvangt. Terug naar de linksback. Verhulst is daar. En hier staat die CDB middenvelder. Bal snel naar de rechterkant. Jong PSV. Die wissels die brengen iets wat iets heel veel goeds losmaakt. In ieder geval daar bij Jong PSV. Veel energie voorin in ieder geval. Lange bal wordt geblokt. En dus kan RKC voetballen. Maar die spelen zelf ook meteen de lange bal. En dan zijn ze hem weer kwijt. En is het hier Bessie die hem op kan vangen. De bal terug naar achter richting Mon Amai. Posma hier om de nek gegrepen en dus een vrije trap van RKC dat zich wellicht even moet herpakken. De bal lag niet stil, dus vrije trap moet overnieuw. Want ja, zo'n snelle goal in de tweede helft, ook nog best een mooie goal, dat moet eerlijk gezegd. Dat is wel even een tik die ze moeten verwerken. Jones is een spits met Amerikaanse roots, overigens. Schiks nu. Dat bewijst de bal terugspeelt. Lange bal richting Almajani. Komt hem goed door op de haar, maar wordt wel flink vastgepakt. Mag de scheids wellicht iets van vinden, maar houdt zijn handen naar beneden. Dus ook geen eens voordeel. Terwijl van de haar dat echt wel moeilijk bij de bal komt. Castillo inmiddels een balbezit aan de linkerkant. Varela. Moet misschien toch van hem komen deze wedstrijd. Fage speelt niet best. Varela was vorige wedstrijd ook echt heel beroerd. Alleen vandaag heeft hij het in één keer op zijn heupen. Wil buitenom, dat mislukt. Bessie houdt hem bij benen. Uiteindelijk gaat hij naar de grond. Het publiek wil daar een penalty voor, maar dat was het absoluut niet. Prima uitgespeeld door PSV hier. En nu kunnen ze aan de linkerkant met Verhulst en hier Kluit opbouwen. Verhulst komt er overheen. Dus tikje terug naar CDB. Draait krap weg bij Van Leeuwen en Van der Haar. Posma zet druk, maar mag geen baat hebben. Merien met de actie naar voren vanuit achteruit. Middenlijn inmiddels opgezocht. Aan de rechterkant Bessie door naar Dumbili. In het midden staat CDB vrij. En zo heeft het jong PSV voor het eerst in zijn wedstrijd eigenlijk controle. En bezwijkt het niet onder die druk van RKC. Nu wel terug naar de keeper. Maakt ditmaal geen fout. En dus zit hij daar Merien vrij naast hem. Grote passen naar voren. Weinig druk nu van RKC op die speler. Rechterkant naar Dumbili. Speler gevonden. Cornichon, grote passen naar voren, mag doorlopen. Moest Posma nu ingrijpen. Doet dat maar half. Cornichon mag steeds door. Tikkie terug. En dan is het 3-2 wou ik zeggen. Maar die gaat onder naast. Aston Jones met zijn tweede schot van de wedstrijd. Dat is bijna tweede schot. Of tweede doelpunt ook meteen voor hem. Binnen 4 minuten dat hij erin staat. Dus dan slaat de klok. 49 minuten is de stand 2-2. En dan hoop ik voor jou, Arjan, dat het even rustig blijft hier op het veld en dat we jouw plaatje helemaal af kunnen luisteren.
0: Nee, dat hoop ik ook. Dus 1 minuut en 50 seconden. Dat zeg ik verkeerd, Flynn. Dat hoop ik natuurlijk niet. Ik hoop eigenlijk gewoon dat jij binnen 1 minuut en 50 seconden inbreekt om te zeggen dat het 3-2 staat. Laten we dat gewoon vooropstellen. Want als dat gebeurt in het stadion, dan onderbreken wij natuurlijk zonder enig probleem de muziek. We gaan het nog een keer proberen met Wicked Game van Tenacious D.

0: Ik zei dus 1 minuut en 50 seconden. En voor degene die natuurlijk het misschien niet kende, kijk, dit is het origineel.
1: Dit is het origineel, ja.
0: Van Chris Isaak. En dan duurt hij opeens 4 minuten.
1: Maar ik vond die koffer echt mooi. Ik hou wel van dat soort rauwe stemmen.
0: Ja,
1: dat vind ik wel lekker.
0: Ik vind ten eerste, ze hebben natuurlijk gewoon... this is the tribute. This is not the best one song in the world. This is just a tribute. Dat is natuurlijk het grote nummer.
1: Ja.
0: Maar ik vind deze als cover gewoon ook heel erg lekker.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen? Zullen we nog een plaatje draaien? Dan weer terug naar Finn? Ja, laten we het maar doen, hè. Want anders dan... dus krijg ik ruzie met hem. Dat moet ik niet hebben.
1: Nee, dat krijg je niet meer, Flynn.
0: We gaan naar Taylor Swift. En I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. We gaan naar het stadion toe, want misschien is er wat aan de hand, Flynn.
1: Nou, weinig aan de hand hier. 55e minuut stand, 2-2 na die snelle goal van Jong PSV in de tweede helft. Austin, die was er juist weer even dichtbij. Na een mooie actie aan de rechterkant van Cornichon, buitenkant rechts. Punt gaf voorzet eigenlijk. Van Gelder kon hem net verlengen. Dus Austin kon er daar net niet bij, maar Austin Jones moet ik zeggen. Maar bij de tweede paal was het een Billy die hem wel nog binnen kon lopen, maar die schoot hem wat wild over. Anders was het nu gewoon 2-3 geweest, want het was echt weer een grote kans voor Jong PSV dat tot dusver eigenlijk dominant is in de tweede helft. Nu weer de Billy aan de rechterkant. Heeft Ferreira voor zich, moet mee verdedigen, doet dat prima. Dwingt hem achteruit, Bessie met de voorzet ook zeggen, maar gaat terug naar Merien. En ook hij moet achteruit. RKC zet het dan nu even goed vast, maar bij Vlagen lijkt die organisatie toch even niet op orde. Terwijl een aantal PSV's gaat warm lopen. Die zullen zometeen weer gaan wisselen. Ook bij RKC loopt het een en ander warm. Ik denk dat een Stokkers bijvoorbeeld deze wedstrijd wel wat verschil kan maken voorin. Hier aan de linkerkant nu Koller. Terug naar Verhulst. Naar Koller. Via de middenvelder Sidibé. Terug Koller naar Verhulst. Jong PSV bouwt rustig op. Kijk naar de vrije man. En dat gaat veel beter dan in de eerste helft. Als ze twee keer gewisseld hebben. Maar verder valt het dan mee. Ze hebben niet heel veel omgezet of iets dergelijks. Misschien een donderbreek gehad van trainer Stijn Schaars. Nu aan de rechterkant is het Merien die mee is opgekomen. Kan niet verder vooruit. Dus gaat maar achteruit naar Bessie. Dan tussendoor eroverheen. Dumbili terug naar Merien. Naar Cornichon op het midden. Knap balletje tussendoor. Maar De Wijs doorziet dat. En peert die bal naar voren. Meteen opgevangen door Monamai. En zo kan Jong PSV weer opbouwen. RKC komt er tot dusver nog niet aan te passen in de tweede helft. Het is kwalijk om te zien. Dubili, mooie actie buitenom. Tweede man is te veel. Krijgt bijna met geluk die bal nog wel mee. Maar dus niet helemaal. Dat is niet de video overigens. Dat was de ingevallen Bahati. Rechtsback nu. Daar bij Bessie. Aan de bal. Weinig druk erop. Terug naar Monamai. Aan de linkerkant staan CDB en Verhulst klaar. Bal gaat naar rechts. Jong PSV heeft dus eigenlijk veel tijd en ruimte vergeleken met de eerste helft. Toen wist RKC goed druk te zetten en dus die fouten af te dwingen. Nou is dat totaal anders. Deze aanval loopt in het 100 van Jong PSV. Diepe bal niet begrepen en dus over de achterlijn doeltrap RKC. Hopelijk kunnen ze elke keer de bal even wat langer in de ploeg houden. Dat heeft de ploeg van Sander Duits wel nodig, denk ik. Als we even een blik werpen naar rechts, dan gaan dan weer de volgende paar spelers warm lopen. Ik zal weinig zeggen of wie er zo meteen gekomen, maar dat zullen de standaardwissels wel zijn. Onder meer Stokkers, de Kidak en wellicht Van Gemert ook nog. Vraag me af wat Sander Duits natuurlijk doet als hij dadelijk op gelijke hoogte staat. Want bij een achterstand een aanvaller erin wisselen is een logische keuze. Alleen als je 2-2 stand staat tegen op zich een prima tegenstander, Jong PSV. Ga je dan juist aanvallend wisselen, behoudend of laat je een beetje zo zoals het is en kijk je wel wat het wordt. Dat is eigenlijk... Laatste getuigt eigenlijk van weinig plan en tactiek, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik gok erop dat Sander Duitsland in dat geval ook aanvallend gaat wisselen. Maar hij zal ook al weten dat die overwinning het liefst zo snel mogelijk moet komen. Want dat gaat aan die voetballers vreten. Reken daar maar op. Als die na 4 wedstrijden nog steeds niet gewonnen hebben, dan zit dat niet lekker. Ingooi van RKC aan de linkerkant van het veld. Castillo, weinig beweging. Bijna iedereen staat stil. Van de Haar biedt zich nou aan. Scheids begint af te tellen. En ik was de eerste keer in deze wedstrijd dat dat opvalt. Ingooi levert hij meteen in bij Jong PSV. Dat is tekenend voor de tweede helft van RKC. Komen totaal niet aan te passen in het spel en hebben de bal eigenlijk ook amper in de ploeg. Ik denk als je de balbezit voor de tweede helft bekijkt dat het makkelijk 70-30% kan zijn in het voordeel van Jong PSV. Monamai achterin bij Jong PSV. Kluiters ze wat laten terugzakken. Bal gaat terug richting de keeper. Ngom. En hier Monamai draait er zo een paar bos in en dan kan het snel gaan. Aan de linkerkant is hier Kluit. Helemaal vrij. Daaroverheen komt Cornichon. Nee, dit is Verhulst natuurlijk. Cornichon voor de goal. Verhulst met de voorzet. Tweede paal staat Bahati. Maar kan het niet kopen van de bal is voor die ingeval Jones. Kan er ook niet bij. En dan kan Ferreira wellicht counteren. Dan kan hij hem naar binnen houden. Nee. Ingooi voor Jong PSV. Uur op de klok. Stand 2-2. RKC is echt niet goed uit de kleedkamers gekomen.
0: Viertje gespeeld in de tweede helft bij de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. En de standen op dit moment. Den Bosch tegen Vitesse 0-3. Volendam-Dordrecht 4-1. Jong Ajax tegen Helmond-Sport 2-2. Jong AZ tegen MV Maastricht 0-1. Rode JC tegen NAC Breda 2-1. Top Os, Jong Utrecht nog steeds 1-0. En bij RKC tegen Jong PSV is het natuurlijk dan nog steeds 2-2. Paul, wij hebben binnenkort de 80 van de...
2: Kennedy Mars.
0: Ja, het erg is, ik zit in de organisatie van de hele presentatie hier, van de live presentatie hier op zender.
2: Nee, het heet geen 80, en nee, het is Kennedy Mars.
0: Ik ga een pot neerzetten en iedereen die zegt Kennedy Mars moet daar een euro in gooien. En ik denk dat we daarna goed kunnen gaan barbecuen.
2: Nou nee, ik denk dat we dan gewoon steunen voor de stichting van de Kennedy Mars.
0: Dat kan. We hebben natuurlijk bij de Kennedy Mars. Bij de Kennedy Mars heb je lopers die lopen voor het goede doel.
2: Ja.
0: En een daarvan, die ken ik van een reportage die ik een tijdje geleden gemaakt heb voor de speelgoedbank. En die mevrouw die de speelgoedbank doet, die is ook betrokken bij de stichting Quiet.
2: Ja.
0: En die zamelt dus, zij gaat de halve Kennedy Mars lopen.
2: Ja,
0: ja, dus dan,
2: dat is 40 kilometer.
0: Dat is 40 kilometer. Ja. En gaat ermee geld inzamelen voor een goed doel. En dat is Quiet Waalwijk. En dat is zeg maar tegen de stille armoede in de regio. Mensen die het gewoon niet ruim hebben. Er zijn natuurlijk ook veelal de mensen die bij haar dan bij de speelgoedbank komen. En daar gaat zij geld voor inzamelen. En waarom begin ik daarover? Nou, morgen dan is de trek in...
2: Kaatsheuvel?
0: Jij zegt goed, want als ik het ga zeggen, dan krijg ik altijd weer op een... omdat ik het verkeerd zeg. daar is de trek morgen. Daar zijn wij bij met onze met de camera. En Adrie gaan en ik gaan erheen om daar opnames van te maken. En daar, diezelfde stichting krijgt daar dus een aantal vrijkaarten voor. Dus ze is het een beetje rond, dus mijn verhaal. Want ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, morgen is de trek in...
2: Kaatsheuvel.
0: En daar moet je gewoon lekker heen gaan, want het is hartstikke gezellig. Daar is muziek, daar is drank, daar is eten en er is gewoon herrie van tractoren. En zelfs een klein baantje voor de kinderen, waar de kinderen voor de eerste keer dan met een trekkertje naar een bakje mogen gaan rondslepen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
2: Ik denk dat dat heel leuk wordt.
0: Ik denk het ook. Adrie en ik mogen daar morgen gewoon lekker opnames maken. En dan hebben we zondag nog de herenrit in Heusden. Ook dat gaat naar het goede doel. En daar wordt dan ook weer voor een stichting voor... ik moet het nog even precies gaan doen. Maar het is voor kinderen met een ziekte wordt er daar geld ingezameld. Dat is de herenrit. Dan mag je dus met een oude motor netjes in het pak... gaan motorrijden. Tot zover de inzamelingsacties en de activiteiten voor dit weekend. We gaan naar de muziek toe en daarna gaan we lekker weer naar Flint toe. Destination Cala... Kijk eens, beschrijf je het scherm aanstaan of niet?
2: Nee, ik heb de scherm niet aanstaan. Nee, hoor.
0: Destination Calabria. Denk eens altijd. Is het Calabria? Calabria? Dat is al de tweede keer vandaag dat ik met een woord zit waarvan ik denk van hoe spreekt dat uit?
2: Nou, dat is nog lang niet zo erg als wat ik afgelopen zondag had.
0: Wat had je zondag dan?
2: Nou, Rudy zegt dan altijd, goedemorgen Paul. En ik zeg dan meestal, goedemorgen Rudy. Maar ik zat in mijn hoofd met radio, dus het werd Rudio. Dat werd heel iets anders.
0: Dit is Destination. Ja, zegt ze Destination Unknown.
2: Ja.
0: En we weten het nog niet. Volendam heeft de penalty gemist.

0: Paul en ik hebben natuurlijk zitten kletsen voor de vorige plaat. Dus we gaan naar het stadion toe. En ondertussen bij Top Os tegen Jong Utrecht is gescoord. Daar is de stand 2-0. Flynn, 2-2 nog steeds.
1: Ja, inmiddels in de 67e minuut. Stand inderdaad 2-2. Wel drie keer gewisseld door RKC. En dat heeft veel gebracht. Die Castillo aan de linkerkant. Kan die er dan langskomen? Nee. Kassen verdedigd daardoor. City B is dat volgens mij. Dan hier Connexion die met een hakje zo inlevert. Dan kan RKC weer aanvallen. Nap. Maar ook hij niet scherp. Levert hem in. Kan Amazjani hier wellicht nog iets goed maken. Inderdaad. Want de ingooi is voor RKC wou ik zeggen. Maar de grensrechter denkt er anders over. RKC is drie keer gewisseld. Vage. Van der Haar en Vereda zijn naar de kant gekomen. En Van der Veen, de Kidak en Stokkers zijn erin gekomen. Die te verwachten wissels natuurlijk. Wat bij Vereda al grappig was, die was duidelijk niet blij met die wissel. Maar liep toen aan de andere kant uit het veld. Want dat tegenwoordig moet de kortste kant aan de kortste kant van het veld verlaten. De kortste route naar de zijlijn natuurlijk. En daardoor moest hij een soort ereronde lopen. Naar zijn twee doelpunten is dat op zich wel de moeite waard. En ja, kreeg natuurlijk veel applaus, maar hij hitste ook nog het publiek even. Dat zorgde meteen voor dat heel RKC een tandje bijzetten. En even een paar mooie momenten voor de goal van Jong PSV. En dat ze werden opgehit door de fans op de tribune natuurlijk. Nu de Kidak aan de rechterkant. Tikkie mee naar Thijs van Leeuwen. Terugleggen. Dat wordt een hoekschop, want die bal die komt tegen de cornervlag aan. En daardoor gaat hij over de achterlijn, anders was het denk ik een ingooi geworden. De Kidak met de corner. De fans gaan er weer achter staan. RKC, daar die wisselt ze weer de dominantere partij. Dat was de rest van de tweede helft eigenlijk niet het geval. Maar nu is weer voor 5 minuten wel het geval. Hopelijk kunnen ze dat vasthouden en doortrekken. Dan zit er wellicht nog een overwinning in. De Kidak met zijn linkerbeen daar. Daar rijdt die corner in. Kijken waar die valt bij de eerste paal. Laag, blijft er hangen. Afvallende bal is voor Van der Veen. Kan hem niet schieten. Komt hem naar links. Dan de volley van Castillo. Maar die gaat huishoog over. Geen moeilijke bal voor een kom. Kan hem gewoon laten gaan. En zo kan Jong PSV even weer wat ademhalen. Want ja, als die fans erachter kan staan, dan RKC begint het lopen. En het druk zetten enigszins effect heeft, dan geloven ze wel in. En dan blijven ze druk zetten op die bal. En dan met Jong PSV echt niet waar het heen moet met die bal. Een lange bal wordt het dan. Zoals hier bijvoorbeeld. Dan gaat Jones onderdoor. En dan vangt Van Gelder op. En dan is het uiteindelijk Nap die dit heel knap doet. En de bal bij Van Leeuwen is dat daar weet te krijgen. Bal onderuit naar Van der Veen. De pas naar voren. Terug, tikje terug naar Van Leeuwen. Hij buitenom. Nu door de as naar binnen. De Kidak gevonden wou ik zeggen. Alleen kan hem niet aannemen. Over de zijlijn gespeeld door Mirien. En zo dus een ingooi van RKC aan de linkerkant. Castillo gaat hem daar gooien. En dan is het de vraag hoe leuk die slotfase kan worden. Jong PSV aanvallend echt nog een paar kansen gehad. Connexion had ook nog een grote kans op zijn schoenen. Maar verzuimd.

0: te maken. Schiks van de Maas kijken, hier een overtreding op Van Gelderen. Kan je een gele kaart vergeven, een beetje onnodig overtreding daar, maar scheidsrechter doet het af met de waarschuwing. En ik heb wel bij zegt dat hij op moet passen, die koller, dat hij anders ook de bon geslingerd wordt. Tot op heden nog geen gele kaart in deze wedstrijd. Postma wil die vrije trap alweer nemen. De tijd begint langzaam te dringen. 20 minuten nog op de klok met wat extra tijd erbij. De Wijs aan de linkerkant van het veld. Alles en iedereen is een beetje op de helft van Jong PSV. Van der Veen aan de linkerkant daar. RKC wordt een beetje achteruit gedrongen. De Wijs terug richting Schiks. Kijken of RKC hier kan opbouwen met Van Gelderen. Terug naar Schiks. Druk op Schiks. Blijft onvermiddeld. En dus moet hij snel handelen. Doet dat prima. De Kidak ingespeeld. Breed de balletje op Van der Veen. Laat hem slim van de buitenkant van de voet vallen naar Castillo. En dan is het een mooie 1-2. Maar wordt hier Castillo toch echt wel gehinderd. En dus een overtreding. En de eerste gele kaart van die ingevallen Bahati. Anders was Castillo daar aan de linkerkant weg geweest. Dan was een doelpoging nog ver weg geweest. Maar een gevaarlijke voorzet had er dan zeker wel ingezeten. Nu is de vrije trap op een meter of 40 van de goal af. Omdat die bal praktisch op de zijlijn ligt. Van der Veen achter de bal. Zal hem voor de pot kan slingeren natuurlijk. Met daar Stokkers, De Wijs, Nap met zijn lengte. Van Gelderen natuurlijk. Postma ook aanwezig. Daar is er helaas af. Maar die kan een balletje koppelen. Maar hij is niet meer binnen de lijnen. Van der Veen achter de bal. Muurtje is uitgemeten. Eenmansmuur. Zal vooral om een paas te blokkeren zijn. Van der Veen kijkt waar die hem hebben wil. De scheids heeft nog wat gesprekjes in de 16 meter. Ja, geen VAR hier, dus wat dat betreft kan je een beetje vies spel spelen om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk is Castillo die neemt, die vrije trap. Niet best, bal valt bij de hoek van de 16 aan de andere kant. De Kidak vangt het daarop. Haalt de achterlijn laag voor en dan is een Konda tijd Segura om die bal op te pikken. En dan is meteen een lange bal richting Kluitenstad. Maar die bal die valt in de andere 16, recht in de handen van Schiks. Geen gevaar, Castillo kan weer opbouwen voor RKC. Zo zit inmiddels in de 72e minuut. Dan staat het nog altijd 2-2. Maar hebben die wissels voor RKC wel een positieve invloed er dus ver?
1: Ben je er nog, Flynn?
0: Hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je. Ik was stil.
0: Ik was klaar. Nee, ik was...
1: Dan heb ik die cue even gemist. Dus
0: 72-2-2 en de wissels hebben een goede invloed. Ik denk, daar sluit ik hem
1: wel. Oké, prima. Nee, dan sluit ik daarmee af. Den Bosch, Vitesse 0-4 en dit is Wolf. Ja, ik kan ook wel eens een keer een cue missen. Dat ik denk van, we zijn klaar. Maar we zijn niet klaar en we zijn het klaar.

0: All Things Under the Sun van Wolf. Ja, we zitten ongeveer halverwege in de tweede helft. De tijd om even te gaan kijken naar de standen in de wedstrijden. Den Bosch tegen Vitesse 0 tegen 4. Volendam tegen Dordrecht 4-1 inmiddels. Jong Ajax tegen Helmondsport 3-2. Jong AZ tegen MVV 0-2. Lode IC tegen NAC Breda 2-1. Top Os tegen Jong Utrecht 2-0. En de stand bij RKC Waalwijk tegen Jong PSV. Ja, het lijkt er toch wel echt op dat we richting een vierde gelijkspel op rij gaan. Maar de stand nog steeds 2 tegen 2. Tenminste, ja, dat gaan we zo meemaken. Want na de volgende plaat gaan we weer terug naar het stadion. En als er wat gebeurt in het stadion, dan gaan we natuurlijk direct terug. Samen. En is inmiddels weer gescoord bij Volendam tegen Dordrecht. Daar de stand inmiddels 5 tegen 1. Langstraat FM. Ken je deze bal nog? Ken je deze nog, Paul? Je hebt 10 seconden om te antwoorden.
1: Nee.
0: Hollywood Beyond. What's the color of money? En het is niet groen.
1: Nee.

0: Yeah, what's the color of money? Don't tell me that you think it's green. Me, I know it's red. Hollywood Beyond uit 1987, Paul. Dus een ESL jaren 80. Dus tijd niet gehoord. Ja, dat klopt. Dus een hele tijd niet gehoord.
1: Ja.
0: Je hebt hierna een plaat die je misschien ook nog een hele tijd niet gehoord hebt. Die is 1983. Maar ik heb hem wel heel vaak gedraaid. Maar dat is dus dan na het verslag van Flynn overigens. We gaan even naar de statistieken kijken. Want het is redelijk rustig in het stadion, hoor ik op mijn linkeroor. Stel je voor dat RKC tot het einde van dit seizoen alle wedstrijden gelijk speelt.
1: Ja.
0: Dan komen ze uit richting plek 15 of 16. En dat zijn plekken waar je niet wil horen. Maar ja, dan heb je wel een volledig seizoen gespeeld zonder dat je één wedstrijd verloren hebt. Kijk, zoals kijken of meneer Van Mook inmiddels nog in het stadion zit. Flynn, ben jij er nog? Want ik heb een vraagje aan je.
2: Ik ben er nog wel. Wat is je vraag?
0: Vonden wij vorige week? Was dat vorige week Dordrecht of was dat de week daarvoor? Ik weet het niet meer precies.
2: De week daarvoor. Vorige week was Helmond.
0: Vonden wij Dordrecht nou een goede ploeg of vonden we dat een minder goede ploeg?
2: Weet ik niet. Ik vond het een goede ploeg.
0: Jij vond het een goede ploeg. Nou, dan, dat vindt Volendam een niet, kan ik je vertellen.
2: Nee, die tik is helemaal weg zeker nu.
0: 6-1.
2: 6-1, ja. Dat is niet al te best. Maar goed, het kan gek lopen. Het kan zomaar gebeuren dat RKC dan wel wint van Volendam. Terwijl ze tegen Dordrecht toch niet heel veel te vertellen hadden.
0: Het blijft de KKD. Alles kan gebeuren. Laten we gewoon eens gaan kijken wat bij jou gebeurt op het veld.
2: Ja, Jong PSV wisselt. Er gaan er twee af. Koller en Kluit. En in de plaats komen voor hen Berends en Mulders. Ze hebben ook meteen een vrij trap. Postma maakt juist een overtreding. Vrij trap zal niet in één keer goal gaan. Maar Cornichon zal deze wel proberen achter de verdedigingslinie van RKC te leggen. Zodat hij met Jong PSV er tegenaan kan lopen. Op het moment dat RKC had, na die wissels is het weer kwijt. Jong PSV weer de betere ploeg. Maar het was niet zo extreem als net na de rust. Toen was het wel echt heel erg. Maar RKC is nu wel iets beter. Want wat betreft in de eerste paar minuten na de eerste helft. Cornichon. Met die bal valt daar op de hoofd van De Wijs. En dan kan RKC wellicht counteren. Castillo heeft aan de linkerkant. Heeft wat ruimte voor zich. Grote passen naar voren. Maar Bahati is wat fitter. Want die is opnieuw in de lijnen. Maar Castillo kan hem achter zich houden. Haalt de hoek van de 16. Voorzet. Tweede paal. En daar moet de Kidak die bal natuurlijk kaart tegen die touwen schieten. Maar hij heeft een volledige misper. Ja. Dat is nog niet... Nee, dan wil hij nog snel ingooien ook. Maar ja. Als die voorzet komt van Castillo en er zit er verder niemand aan, dan is het natuurlijk geen enkel voor jou. De Kidak valt wederom niet al te best in. Ik vraag me steeds meer af waarom ze hem hebben gehaald. Want hij heeft nog weinig goeds laten zien. Ondanks dat hij één keer gescoord heeft. Volgens mij heeft hij één keer gescoord. Dat zou ik even naar moeten kijken. Maar nee, hij heeft nog niet gescoord. Een paar kansen gehad, maar daar blijft het ook bij. En ja, qua hard werken, maar Van der Haar kan je dat nog zeggen. Dat hij hard werkt en zich nuttig maakt in het druk zetten. Maar bij de Kidak is dat eigenlijk ook niet het geval. In de goal Jong PSV, terwijl Almazjani een duel uitwerkt met Jones. Allebei de kanten. En nu krijgt Almazjani wel de vrije trap mee. Dat is bijzonder. Almazjani trok aan het shirtje. Jones heeft volgens mij niet heel veel. Maar goed, allemaal gunstig voor RKC. Dus Castillo terug naar De Wijs. Dat in de cirkel. Alles in iedereen ongeveer op de helft van Jong PSV. Aan de linkerkant is daar Van der Veen. Heeft nog niet veel gedaan. Of niet veel kunnen laten zien, wel veel gedaan, of niet veel goeds laten zien. Bal nu richting de Kidak, laat hem vallen voor Stokkers, maar niet op maat. Bal valt dan nog voor Van Leeuwen. Misschien is daar Van Hedel die op kan vangen, die is er ingekomen voor Nap. Van Hedel draait een beetje om zijn as en weet niet wat te doen. En uiteindelijk krijgt hij een speler van Jong PSV verder in de hoek. En dwingt hij hem tot de bal weg te schieten. En dat doet hij dan ook, levert hem in bij Castillo. Die gooit hem voor en gaat bijna over de keeper heen. Die uitkomt, maar kan hem uiteindelijk klemmen. En zo is het gevaar er weg. Meteen de lange bal richting Austin Jones. Van Gelder is sneller, maar nu wel in een moeilijke situatie gebracht door hem. Dan krijgt hij de ingooi mee van Gelderen. Dat is bijzonder. Het is wel heel slecht gezien van de scheidsrechter. Ja, Van Gelderen denkt dat hij een vrije trap krijgt. Maar hij krijgt een ingooi. En Van Gelderen moet ook weten dat dat natuurlijk helemaal fout is. Die Jones die duwt hem in de rug. En die krijgt daarna... Ja, geen overtreding tegen. En Van Gelder tikt mezelf op de zijlijn. Scheidsrechter ziet het dus verkeerd. En dan mag Almazjani nog eens 10 meter verderop ingooien. Scheidsrechter neemt het hier niet helemaal met de regels. Maar goed, allemaal een voordeel van RKC. Dus daar kunnen we niet over klagen. Ingooien inmiddels geweest. Balverlies inmiddels ook al. Bal bij de keeper van Jong PSV. En Dom heeft de tweede helft niet gek veel te doen gehad. Een paar voorzetjes uit de lucht moeten plukken. Maar geen spectaculaire reddingen hoeven verrichten. Nu de lange bal weer van hem richting die rechterkant waar Bahati staat. Neemt hem heel knap mee langs Castillo, maar die is gelukkig snel genoeg om dat te herstellen. En zo heeft Excel weer de bal. Schiks met een risicovol balletje terug richting Castillo, maar komt precies aan, knappe bal. Castillo lang richting Stokkers, komt hij daar aan. Bal blijft hopelijk net binnen, inderdaad. Stokkers kan maar niet lang, Smirier, wel de ingooi van RKC. Van der Veen pakt die bal op. Ik denk dat we daar één snel kort plaatje doen, Arjan.
0: Ik wou je net vragen, inderdaad. Volgens mij, als ik nu een plaat draai, dan kunnen we daarna terugkomen tot het einde van de wedstrijd.
2: Ja, ik denk dat dat het meest spannend is. Even deze verre ingooi van Castillo nog afwachten. Kan nog wel eens gevaarlijk worden. Die maakt zich natuurlijk op voor een verre ingooi. Dan moet ik ook zeggen dat die verre ingooien van hem toch niet zo heel ver zijn. Zoals je ze wel eens op andere velden ziet. Deze haalt de 5 meter bijvoorbeeld niet eens. Wel verlengd of vergelderen. Maar daarna weggekopt door Austin. En zo... Dan RKC weer van achteruit op kan bouwen. 85e minuut, 2-2.

0: Bloed het sociaal product van de Gaia Sturzflug. En tot zover het Duits voor deze avond. Behalve natuurlijk Sander Duits, de trainer van RKC. Heeft hij nog iets, een aas in zijn mouw, Flynn?
1: Nou, misschien heeft hij nog een Duits doelpuntje op de bank zitten in de laatste minuut. Het koudhaantje van Gemert is nog binnen de lijnen gekomen. Terwijl er hier strompelend iemand van het veld afgaat. Volgens mij is dat Bessie, de rechtsback, inderdaad. Die heeft een doodskop gekregen van Jordi de Wijs. Die heeft geel gekregen. Daar mag de Wijs blij mee zijn dat dat gerustrood kunnen zijn. RKC was in de aanval en de Wijs was mee. En die verloren de bal. De Wijs wilde dat goed maken met een tackle. Was veel te laat, vol op de enkel van die Bessie. En scheidsrechter die doorspelen gaat voordeel, want RKC of PSV konden scoren, hadden nog een grote kans daarna ook. De bal ging gelukkig naast. Maar de Wijs die kreeg daarna nog geel. Ik was heel van bang dat hij nog rood kreeg, want dat was het echt wel waard. De Wijs ook meteen aan de kant gehaald daarna en van geen moment erin gebracht. Ik weet niet of dat al de planning was of dat ze dachten, nou, de Wijs als je een overtreding gaat maken, dan gaan we eraf halen. Zeker als je al op geel staat. Dus nu RKC met 3-0 achterin. En ik durf ergens nog wel te voorspellen dat het toch mis kan gaan ook, want PSV maakt al vaak gebruik van die ruimte achter de laatste linie. Als je dan maar een nieuw mannetje mist, dan kan dat nog wel eens vervelend af gaan lopen. Penzo erin trouwens voor die Bessie. En de extra tijd gaat bijna beginnen. En dat zal inmiddels wel 4 of 5 minuten zijn vanwege die gele kaart en blessure bij Bessie. Hier jong PSV aan de linkerkant met die ingevallen nummer 18. Dat is Berends. Alleen kan hem daar niet voorgeven, want Postma zit daar nuttig in de weg. En uiteindelijk maakt hij de overtreding, dus een vrije trap voor RKC. Met morgen een halve minuut officiële speeltijd op de klok. Schiks neemt hem, lange bal naar voren. Dat van Gemert erin wordt gebracht en de wijze dus uit het gehaald. Die wil het teken dat Sander Duits er alles aan wil doen om te winnen. Van Gemert moet hier de lucht in, wint dat kopduel half. De bal komt bij Van der Veen, maar valt niet goed. Het is in ieder geval een leuke slotfase, maar het kan ook zomaar goed vallen voor jong PSV. Want die gaan die maar. Van Gelderen is natuurlijk ook heel snel. Daar had hij, is hij niet snel genoeg om die bal af te troeven. En dus RKC weer aan de bal, aan de rechterkant. Met de Kidak heeft daar Berends voor zich, trekt naar binnen. Kidak met een crosspaas richting Castillo staat er helemaal vrij. 5 minuten komen erbij. Spannende slotfase wordt het sowieso. Castillo richting de hoek van de 16. Tikje breed naar Van der Veen. Voorzet valt daar in de 16. En dan is het Stokkers die daar toch een relatief vrije kopkans heeft vanaf een meter of 5. Maar hem rechtdoor op midden over het doelkop. Dat beter gemoeten. Had nog wel iemand in zijn rug die het hem bemoeilijkte om daar van de grond te komen. Maar overtreding was het niet. Dat zeker niet. Kansje van RKC dus. Scheids die nou natuurlijk meteen gaat tellen met die doeltrap dat ze op moeten schieten. Dat is een fijne regel. Maar een kom kijkt natuurlijk gewoon omdat die vingers nog omhoog houdt. Want je kan met je... Als je nog 2 vingers omhoog heeft, kan je beginnen met de aanloop. Dan heb je tijd genoeg om de bal recht te schieten. Dan pak je toch het meeste aantal seconden hier aan de rechterkant nu bij de middenlijn. Dan de bal tussen Van der Veen en speler van Jong PSV. Die van Jong PSV komt daar als winnaar uit de strijd. Kan nu gevaarlijk worden. Aan de linkerkant is daar Berends. Het midden is CDB. Berends krijgt de bal laag voor. En dan moet hij daar laten lopen door Jones. Dat is stom. Afvallende bal is daar voor de speler van Jong PSV. Maar overtreding gemaakt al. Bovendien schot gekraakt door Castillo. Bal is sowieso niet ingegaan. Maar vrij trap dus voor RKC. Nog 3,5 minuut. Schiks met een vrij trap in de eigen 16 meter. Volgende week wordt trouwens het derde Brabant zonder rondje brei gespeeld voor RKC. Dan is NAC Breda ook thuis de tegenstander. Dus naar Helmond Sport uit, Jong PSV thuis. En dan dus NAC Breda thuis. 3 Brabantse tegenstanders. Kort termijn hier Postma levert zomaar in aan Connection. En dan kan het hier 2-2 heel snel gaan. Jones door op goal met een schot en mikt hem naast. Hij trekt bijna zijn short uit het woede. Postma kust daar het gras, die is blij dat hij hem niet tegenkrijgt. Levert hem daar zo cadeau in. En dat doet een beetje terugdenken wat PSV de eerste helft deed. Postma die moet echt even bijkomen van dat die bal er niet in zit. Die is echt ongelooflijk blij, want anders was hij natuurlijk de gebeten hond geweest. Sixer met een doeltrap, zit iedereen naar voren. Van Gemert en Stokkers zijn de mannen die gezocht worden om die bal door te koppen. De Kidak en Van der Veen op scherp. Bal komt daarbij Van Gemert, maar wordt door een jong PSV'er naar de linkerkant doorgetikt. Castillo speelt hem terug naar Schiks. Heeft niemand voor zich, kan dus een heel wat meters buiten de 16. Staat nu toch wel een meter of 20 buiten de 16. Maar ja, dat zet niemand druk van PSV, dus dan loopt hij maar een eind door. Uiteindelijk een tikje breed naar Castillo. Hij wel met de lange bal richting Stokkers. Kan hij hem daar koppen? Positioneert zich goed, afvallende bal voor Van der Veen, maar Jong PSV is daar eerder bij. En dus weer de bal weggewerkt. Postma hier in duel met Cornesson. Die is sneller, maar niet sterker. En dus kan Postma hier de bal spelen. Maar Almazjani, grote passen naar voren. Naar de rechterkant, daar zat Van Leeuwen nog. Die zijn eerste 90 minuten speelt volgens mij. Want wissels zijn er niet meer. Postma naar voren richting Van Gelderen. Terwijl Cornesson op zijn laatste benen terugloopt. Die kan niet veel meer, omdat hij kramp heeft. Van Gelderen naar de linkerkant. Daar staat Van der Veen nog 2 minuten extra tijd. Naar het midden van het veld. Daar staat Van Hedel. Bal niet op maat, maar die Cornesson die kan echt niet meer lopen. Dus die kan die bal dan niet wegtikken. Van Hedel breekt hij nog eens voor. Ja, maar die bal valt niet lekker. Randje 16. Aanname is net niet goed genoeg. Van de bal van Postma zit daar goed bij. Wel gevaarlijk. Als het misgaat, dan is de counter groot. Maar Van Hedel vangt op. De Kidak van rechts met de voorzet. Valt dan bij de tweede paal. Van Gemert kan koppen, maar dat niet goed. Maakt bovendien de overtreding. Dus kan Jong PSV nog 1 keer aanvallen. Doen dat snel ook. 1,5 minuut nog op de klok. Iedereen van RKC moet achteruit. En daar komt Postma te laat. En is hij achterin ook weg. Bal wordt goed doorgespeeld aan de rechterkant. Komt voor het midden waar Jones weer staat. Bal schiet door voor de Kidak. En die lost zit er prima op. Draait goed weg. En dan moet die bal goed zijn. Naar voren is dat niet. En Stokkers kan hem ook niet terugwinnen daarvan. Monamai. Dan gaat de bal weer naar Berens aan de linkerkant. Heeft wat ruimte voor zich. Almazjani staat daar. In de rug komt Van Leeuwen. Druk zetten. Voorzet van Verhulst. Weggewerkt. Voordat die bal van de eerste paal komt. Maar wel nog een hoekschop voor Jong PSV. Met de 5 seconden op de klok. Die kunnen, als ze dit slim en goed doen, het laatste wapenfeit van de wedstrijd maken. Die Berens doet inderdaad heel rustig aan. Tikt die bal naar de cornervlag. En pakt zijn secondes. In ieder geval zodat RKC dadelijk niet meer aan aanval hoeft te denken. Dan lijkt het toch weer op een 2-2 te gaan worden. Of geeft RKC het nog weg. Nou doet hij net alsof hij niet weet dat het de corner is. Dat is heel goed gedaan. En dan doet hij hem ook nog eens even afgeven aan zijn teamgenoot Verhulst. Ik snap niet waarom die scheidsrechter dan ingegeven heeft. Dat was duidelijk een corner. Maar dit vind ik een hele bijzondere actie. Dan kan RKC weer nog een keer. 15 seconden. Van Leeuwen heeft de bal. Kan die langs die zijlijn die bal binnenhouden? Nee, want dan levert hem in bij Monamai. Verhulst nu. Tikkie terug. Is die op maat? Ja. Zo heeft nu daar op het middenveld weer iemand de bal. Terwijl Cornesson aan de zijkant vraagt. Maar daar is het fluitsignaal al. En zo speelt RKC voor de 4e keer op rij gelijk. Blijft het ongeslagen, dat wel. Maar toch een hele hoop neergeslagen gezichten op het veld. Vooral van jongens in een geel shirtje. En ja, het eindoordeel van deze wedstrijd is dan erg kort. Eerste helft goed, tweede helft slecht. Maar RKC had echt wel kunnen en moeten winnen vandaag. Eerste helft legio kansen gehad en ook in de tweede helft een paar kansen gehad om te scoren. Hadden vooral in de eerste helft de wedstrijd moeten kunnen beslissen. Want Jong PSV was in de tweede helft ook nog een paar keer dichtbij. Die 2-3, dat moet ook eerlijk gezegd. Volgende week dus NAC thuis. Dat zal ook een hele kluif worden.
0: Dat wou ik net zeggen. NAC doet het niet slecht tot nu toe, Lin.
1: Nee, maar volgens mij staan die vandaag wel achter, of niet?
0: Dan moet ik even snel kijken. NAC staat 7e in de stand op dit moment. En gespeeld 2-2 tegen Roda. Ja. Ah. Dus je was me even voor met de eindstanden van de speelronde van vanavond. Ik zeg tot volgende week vrijdag. Dan zijn wij rond 19:30 beginnen weer met de uitzending. 19:15 weer de voorbeschouwing. En zoals ook deze week en de week ervoor en de week daarvoor en de week daarvoor. Om 8:00 de aftrap. Flynn, dankjewel voor het verslag. En ja. Ik spreek jou komende vrijdag weer.
1: Ja, tot volgende week.
0: Oké, dankjewel. Hallo. Gaan we naar de wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Wat is er gespeeld vandaag? Nou, ze zijn allemaal beëindigd. Den Bosch tegen Vitesse 1-4. Duidelijk overwinning Vitesse. Datzelfde geldt voor Volendam tegen Dordrecht 6-1. Jong Ajax had iets meer moeite met Helmond Sport 3-2. Jong AZ heeft verloren van MVV Maastricht 1-2. Rode JC tegen NAC, dat hoorde je net al, 2-2. En Top Os tegen Jong Utrecht is uiteindelijk 2-1 geworden. Dat betekent dat Jong Utrecht nog steeds op 0 punten staat. En de wedstrijd natuurlijk RKC Waalwijk tegen Jong PSV 2-2. Het is inmiddels bijna 10:00. Dat betekent dat ik nog 1 plaatje heb. En dat is Thump Thumping van Chumbawamba.
2: Die is je moeder?
0: Ja, deze kan ik wel spelen. Het is Tap Thumping van Chumbawamba. En dat is gewoon een heerlijk plaatje. Die kun jij ook meespringen, meezingen en meespringen inderdaad. Paul, dankjewel voor vanavond. En datzelfde geldt voor onze kleine co-host Co. Die ergens hier op de grond ligt. En,
2: die is wel in dromenland.
0: Die is in dromenland. En die mag nog even lekker naar huis toe lopen. En dan gaat hij weer lekker
2: verder dromen.
0: In zijn mandje liggen, voor degene die het niet weet. Co, dat is een leuke hond, van de hond van Paul. Ja. En dat is een beetje de vaste gast hier in de studio op de zondag volgens mij. En die komt regelmatig even gezellig langs. Ja. Nog één plaats, had ik gezegd. En moet je de weg nog op, dan hou de gepoetste kant boven. En zit je op de motor, dan de zwarte kant naar beneden toe. In ieder geval het rubber op de weg. En rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen. Hopelijk tot morgen. Dan zie ik jullie misschien wel bij de Trekkertrek in...
2: Kaatsheuvel.
0: Dankjewel, Paul.
2: En jullie horen mij weer op de zondagmorgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een